0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieux.
2: Feels like home.
1: Nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Fields Part 2.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds, or it blinds me?

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Vroeg op zaterdag met

Maar het klinkt een beetje onderdanig, toch? Als je dat zo zegt tegen je partner. Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees. Goedemorgen, het is de zaterdageditie. Vroeg op zaterdag, ik ben Chris Brink. Gezellig hoor dat je er al bij bent. Blijf lekker luisteren. Zometeen natuurlijk alles over de Franse en de Duitse deun. Maar we hebben ook hele lekkere plaatjes, hoor, zoals deze.

Twice. Blink Twice, dat kun je ook met je auto doen, hè? Dat hoeft niet met je ogen, maar ook met je lampen van de auto. Ja. Time flies, so don't blink twice. Goedemorgen, dit is vroeg op zaterdag. Leuk dat je erbij bent. En ja, irritaties in het verkeer, ik heb ze wel hoor. Mensen die op de linkerbaan rijden en dan willen gaan inhalen, maar de snelheid niet verhogen. Dus dat je met 95 km per uur een vrachtauto probeert in te halen. Dat is wel mijn nummer 1 irritatie. Nou, heb jij ze ook? Of een goede reden om dat wel op die manier te doen? Laat het eens even weten. Via onze app van RTV Utrecht. Rechtsbovenin vind je het spraakwolkje.

Can't Take My Eyes Off Of You. Dat is wel mooi als je dat hoort. Alleen, het lijkt me ook gek. Zat iemand je aan te staren of zo? Wat moet je van me? De Boys Town Gang, hier bij Vroeg op Zaterdag. Ik ben Chris Brink. En zometeen de Franse of de Duitse deun. We gaan vast de fragmenten laten horen zometeen. Dan kun je een beetje wennen. Weet je waar je uit kunt kiezen. En dit was eerst een experiment. En de vraag was, gaan we het uitbrengen of niet? Dat is maar goed dat ze dat gedaan hebben. Racy, dit is Lay Your Love On Me.

Ja, lekker hoor. Senna op Radio M Utrecht. Alles wat ik nodig heb. Ja, er zijn mensen al aan het stemmen. Doe maar de Franse plaat. Is wel grappig. Dan wordt er al voor de uitzending keuze A of keuze B geroepen. Ja, ik vind het prima hoor. Maar ik laat je toch even horen welke platen er gekozen kunnen worden. Keuze A, dat is Frans Gal. En keuze B, Ronald Keizer. Luister eens even mee. Ja, dat is keuze A. Wil je die Duitse horen van Ronald Keizer, is dat keuze B.

0: bijna geneigd om helemaal te draaien. Ronald Keizer en Santa Maria is keuze B. Je hoeft nu nog niet te stemmen, het mag wel. Maar in deel 2 gaan we helemaal los.
1: Vroeg op zaterdag.

wordt echt heel veel gestemd op de plaat van Ronald Keizer, Santa Maria. Dat is altijd een hele populaire plaat. En die Franse, daar is men wat terughoudend mee. Dus wil je die Franse plaat horen, moet je even doorappen, keuze A. Het is vandaag de 29e van augustus. Je luistert naar Radio M Utrecht. En dit is Ilse de Lange.

Nou, misschien wel de mooiste hoor van de Jacksons. Blij met Donna Boogie op Radio M Utrecht. Je luistert naar Vroeg op zaterdag. Gezellig dat je erbij bent en blijf ook lekker luisteren tot 10 uur na dit programma. Ik zit momenteel op 3. 3 koffie. Nou ja, mag best toch op zaterdagochtend. Ik weet niet hoeveel jij koffie drinkt, maar ja, ik kan er wel wat van. Hey, het is tijd voor een verborgen pareltje. Het nummer is gemaakt door de Amerikaanse singer-songwriter Kat Cunning. En dat is een heel persoonlijk nummer. Het gaat over kwetsbaarheid en verlangen. Ja, hoe het is om met iemand te willen verbinden. Dat maakt het nummer extra intens. Luister eens naar deze plaat waarvan je nu denkt, oh, gaat het daarover? Dit is Bo Wo Wo en Do You Wanna Hold Me?

Nielsen en Miss Montreal bij Radio M Utrecht. En ik krijg de vraag af en toe via de mail. Hoe kan ik appen met de studio? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je moet even de app downloaden. Nou, je moet helemaal niks. Maar in de app van RTV Utrecht vind je op de homepage rechtsbovenaan App ons. En als je dat aantikt, dan kom je weer in een ander minuutje. En dan kun je met studio appen. En dat gaat via WhatsApp. Dus hoe leuk is dat? En laat maar eens weten. Wat leeft er in jouw brein op dit moment? En dit is Elton John en Kiki Dee.

0: Hadden ze nou echt geen betere microfoon? Voor het einde, voor Lutricia McNeil, bij Radio M Utrecht. Goedemorgen.
1: We gaan weer even terug naar hoe we normaal zijn. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is zaterdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Dit is Petula Clark en Downtown. When you're

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Hey!
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Nu bij Dirk, honig pasta, 99 cent. Goeie prijs toch?
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Hé,
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
16: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Vroeg op zaterdag met Chris.

Blondie. Denise op Radio M Utrecht. Het tweede gedeelte van Vroeg op Zaterdag. Ik vind het leuk dat je erbij bent. En laat eens even weten, wat zijn de plannen voor vandaag op deze gezellige zaterdag? Dat kan via de app van RTV Utrecht. Of anders gewoon even een mailtje naar de studio. Het is allemaal mogelijk. Dr. Hoek is onderweg. En Elvis Presley. En dit is Lean Marlin. And

Ja, Dr. Hoek was dat. En Baby Makes a Blue Jeans Talk bij Radio M Utrecht. De 29e vandaag, augustus. En het is de hoogste tijd om de fragmenten even te laten horen waarop jij kunt stemmen. Keuze A is de Franse plaat van Frans Gaal. Als je het een leuke plaat vindt, moet je even keuze A appen naar de studio. Wellicht hoor je hem dan straks nog voor het nieuws van 9 uur. Of de Duitse, dat is altijd spannend, de Ronald Keizer. Vind je die leuk? Is dat keuze B? Somebody.

Ronald Keizer is dan keuze B, Santa Maria. En wellicht even leuk om te weten dat Ronald Keizer weer gaat optreden. Dat is volgend jaar in de maand, even kijken, juni en juli en augustus. En dan door heel Duitsland heen. Dus ja, wij hebben al kaartjes. Wie is wij? Ja, ik en mijn broer. We gaan daar naartoe. Net als Udo Jurgens gaan we ook naartoe. Vinden we

Ja, wat ben je dan? Een Swiftie? Swifties? Ja, ik probeer een beetje mee te komen in die wereld, maar is nog vrij lastig hoor. Taylor Swift was het in ieder geval met Anti-Hero op Radio M Utrecht vroeg op zaterdag. En je weet het, wat wil je horen zometeen in Frans-Duits? Wordt het Frans Gall of Ronald Keizer? Laat het me weten via de app van RTV Utrecht. Of ga gewoon even naar de Hengelvaltstraat 29 in Utrecht en schreeuw het gewoon. A of B, dat kan natuurlijk ook. Dit zijn de Beatles.

0: Ja, always.
1: Even kijken hoor. Ik zit even te oefenen.
0: Ja, laat ik weer even teruggaan naar waar we mee bezig zijn. George Michael, Mary J. Blige met S is dat ja, hier wat je hoorde op de radio. Nou, zometeen nog een keer de fragmenten. Speciaal voor jou. Eerst even Vader Abraham. Met dat kleine café aan de haven.

Ja, dat is best gezellig, hè? Ja, heerlijk hoor. Vader Abraham met het kleine café aan de haven. Zal ik jou nog eens even de fragmenten laten horen? Die Franse of de Duitse deun? Nou, de Franse deun is van Frans Gall. En dan is dat keuze A. Frans Gall dus. En mocht je denken, ja, dat is wel leuk zo'n Frans plaatje, maar ik vind Duits veel leuker. Dan moet je keuze B even appen naar de RTV Utrecht app. En dat is in dit geval Ronald Keizer.

Het is net zo'n zaterdagochtendplaat. Gewoon lekker om naar te luisteren. Michael Bublé en Haven't Met You Yet bij Radio M Utrecht. En nou wordt het wel een beetje spannend hoor. Mocht je je keuze nog niet gemaakt hebben. De keuze was voor Frans Gal, keuze A, of keuze B, Roland Keizer. Het is geheel aan jou. Doe dat via de app van RTV Utrecht.

The Form en All Together Now. En wat zijn wij trots op jou dat je luistert naar Radio M Utrecht iedere dag weer. En dat is mooi, zometeen ook weer. Vandaag met Liesbeth trouwens. M voor elkaar. En Gerard, die hoor je zometeen naar het nieuws van 10 uur. Voor al je spulletjes die je zoekt of de mensen die je nodig hebt. Blijf gewoon lekker luisteren. Naar ons, wij zijn Radio M Utrecht.

0: Frans.
1: Duits.
0: Duits.
1: Frans.
0: Duits.
2: Dat was Earth, Wind & Fire met Let's Groove the Night. Een echte disco-plaat. Hè. Ik begreep dat de disco ook weer helemaal terugkomt. Dus nou, daar ben je vast een beetje voorbereid. Het spelletje Frans-Duits, althans een spelletje. Het is gewoon een stemming. Hè. Welke plaat wil jij horen, een Franse of een Duitse? En jij, eigenlijk jullie, hebben gekozen voor een Franse plaat. En vandaag is dat Frans Gaal. Nu op Radio M Utrecht. Geniet ervan.
1: Frans.
0: Duits.
1: Frans.
2: En natuurlijk ga ik heel veel plezier wensen zometeen met M voor elkaar tussen 10 en 12 uur op deze fantastische zender. Wij heten Radio M Utrecht. Een fijne

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Oorlog, onderdrukking. je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M voor elkaar met Lisbeth de Moor.

0: Een kopje chocolade hebben we nu op dit moment nog even niet zo'n behoefte aan. Al is het wel wat koeler.
1: M voor elkaar.
0: En ja, met even een beetje een andere stem dan normaal. Kopen ze eventjes nog een beetje genieten van het laatste stukje van de zomer. Mijn naam is Liesbeth en ik ben hier samen met Marilie. Marilie, we kunnen je ook horen, je wel toch?
2: Goedemorgen Liesbeth. Op de zaterdagmorgen horen we je niet vaak, maar wel vaak op Radio M. Dus dat is leuk dat je er nu op zaterdag.
0: Ja, op zondagochtend.

0: Ja, mooi.
1: Zo leuk.
0: Ja, heerlijk.
1: Ik ga er straks ook nog even langs als ik
0: lekker struinen.
1: Laatste weekend van de zomervakantie. Kopers dus even nog genieten van iets muzikaals zomers. Wij zitten hier samen. We gaan het zo hebben over twee helden op video. De clown en de acrobaat.
0: Nou, dan weet je het wel, hè?
1: Ja, dan weet ik het wel. Weet het wel. Papiercafés in Utrecht. Gaan we het zo over hebben. Ken jij dat? Heb je wel eens van gehoord?
0: Nee, het was voor mij nieuw.
1: Nee, het is nieuw, hè? Gaan we het over hebben. Die kunnen heel goed mensen gebruiken. Ah, fijn. Voor van alles en nog wat. Als je hulp zoekt bij het vinden van een mooi antiek boek. Hulp bij mantelzorg. Een buurtinitiatief. Technische hulp. 0909-693-1-931. En voor elkaar @RTV Utrecht mailen mag ook. Of natuurlijk via onze app RTV Utrecht contact met de studio.

Het was een heel eenmalige samenwerking van deze twee grote helden. Allebei niet meer onder ons, wat jammer is. Gelukkig hebben we de plaatjes nog. Als we het nou toch over vrienden hebben, deze. Nee, deze dus niet, dat bedoel ik niet. Dat gaan we zo doen. Wacht, ik zit lekker met de knopjes. Wacht even, ik bedoelde dus eigenlijk deze vrienden.

0: Nou, daar gaan we het zo over hebben, over deze twee. Nou, dat gaat nog uren zo door. Gaan we het zo over hebben. We gaan het bespreken zo met Michael, een van onze luisteraars, Simonsen. En voordat ik dat doe, starten we de dag, want het is 10:15. En beginnen we de dag met een grote jaar- en rommelmarkt in Lexmond. Als slot van de feestweek daar is er een markt. Die wordt voor de 47e keer gehouden. Opbrengst gaat helemaal naar het onderhoud van de monumentale hervormde kerk. In het centrum zijn meer dan 100 kramen. En dit jaar is er aandacht voor kleding, extra aandacht. Want het hele jaar zijn er grote hoeveelheden goede en nette kleding ingezameld. Ga zeker kijken. Zo dadelijk om 10:30 treedt er ook een koor op, Rodeo, in de kerk. Dat is dus over een klein 30 minuten. Maar je kunt al vanaf 9:30 de kerk inlopen om te genieten van het orgelspel. En die markt in Lexmond is van 9 tot 3 uur. Het is de hele week al feest. En vanavond treden daar ook op Peter Beense, Django Wagner en Frans Duits. En dat doen zij in de feesttent, ook in Lexmond. Wel laat hoor, tussen 9:45 vanavond en 10:30. Maar goed, ik kan morgen uitslapen. Voor de liefhebbers van theater, ga nog eventjes naar de parade. Nog één weekendje en dan pakken de artiesten van de parade hun tent en hun boeltje weer in. En dan zit het seizoen erop. Ben je nou een groot liefhebber van theater, muziek en dans, dan kan je nog even lekker rondstruinen op het terrein van het Moreelse Park. Met 100 verschillende voorstellingen is er voor iedereen wel iets. Ook voor kinderen. En ze starten dus ook vanmiddag om 2 uur. Dan gaan de poorten open. En ach, neem voor de zekerheid wel een parapluutje mee. Want ik weet niet zeker hoe het wordt, hè, Marilie? Dat moeten we even gaan zien.
1: Nou, inderdaad. Ja, ik had gisteren een paar natte voeten, hoor. Toen ik het centrum bij ons inging. Dus je weet het nooit.
0: Je weet het nooit. En Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lisbeth.
0: Hallo, Michael. Ja, wat leuk dat ik jou nou een keertje aan de lijn heb. Wij hebben het over twee vrienden. We lieten ze net al eventjes horen. Want jij zoekt iets. Vertel, wat zoek je?
2: Ik zoek de oude videobanden van Sene, van Bas en Adriaan, van vroeger.
0: Ben je een grote fan?
2: Ja, ik ben een grote fan van ze ook, ja.
1: Wat heb je allemaal al?
2: Ik heb een box-DVD van ze. Ik heb een LP, 2 cd's van ze en nog een paar losse videobanden, noem maar op.
1: Nou, je wil een echte fan te maken, Lisbeth, dat hoor ik.
0: Ja, volgens mij hebben zij ontzettend veel fans. En weet je wat zo leuk is? Want het speelde zich af volgens mij allemaal in de jaren 80 of zoiets dergelijks, dat die opnames waren. Maar mijn kinderen, die van een hele andere generatie zijn, die hebben alles gezien. Ja. Het is weer helemaal opnieuw toen uitgezonden, volgens mij op Sepp. Misschien weet jij dat ook wel, Michael. Heb jij dat gezien op tv?
2: Ja, zeker.
0: Ik weet niet hoe oud jij bent.
2: Ik ben inmiddels 36.
0: Ja, zie je, daar zit jij er net tussenin. Waren ze toen ook nog op tv?
2: Toen waren ze nog op tv. De laatste was Reis door Europa. Ja. Dat was in 1995 ongeveer.
0: En weet je wat zo leuk is? Dat hoor ik van heel veel kinderen, dat ze er heel veel van geleerd hebben.
2: Dat ook.
0: Heb jij dat ook?
2: Heb ik ook. En steeds af en toe hoor je een generatie, wat je net al zei, ook van heel veel leren. Ja. En grootouders, ouders, opa's.
0: Het gaat door de generaties heen.
1: Weet je ook nog, Michael, die meneer met die lange grijze regenjas, waar die antenne altijd uitkwam?
2: Ja.
1: Ja, vertel.
2: B100.
1: B100, inderdaad. Ja, die is onlangs overleden.
0: Pas overleden, vorige week of zo, of twee weken geleden.
1: Hans Beyer, inderdaad, ja.
2: Ja, ja, ik had het gelezen.
0: Michael, jij zoekt speciaal videobanden, geen dvd's. Omschrijf nog even exact wat je zoekt.
2: De Sene videobanden. Niet de dubbelbox, maar de normale. Van Bas en Adriaan.
0: Ja, hoe heet ze precies, de... Wat voor videobanden zijn het? Hoe noem jij ze?
2: CNR, videobanden.
0: CNR?
2: Ja.
1: Ja? Oké.
2: En het moet niet zijn de dubbelboxen.
0: Niet de dubbelboxen.
1: Nee, dat is inderdaad duidelijk. Goed dat je dat even aangeeft. Als je thuis die specifieke exemplaren hebt, neem dan even contact met ons op. Via de studio, dat kan via de app. Dan lezen Lisbeth en ik dat allebei uit. Het kan ook via de mailbox mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En bellen mag natuurlijk ook tijdens het programma 0909-693-193. En dan zorgen wij ervoor, als we de reactie krijgen, Michael, dat we bij jou uitkomen.
2: Dank u wel. Dag vriendjes en vriendinnetjes.
0: Dag Michael, dankjewel voor het bellen.
2: Alsjeblieft, graag gedaan.
0: 0909-693-1. En anders via de app inderdaad. Zeg,
1: ja,
0: wat jij
1: kan ook, absoluut. Laat maar weten.
0: Net zo makkelijk.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Feels part 2. Sommieux. Nationale Nieuwe voor deze week is Sommieux met Fiels, part 2.
3: Per Radio M Utrecht.

Ik vind het zo'n schitterend liedje. A Thing Called Love van Johnny Cash. We gaan het zo hebben over een heel mooi en interessant onderwerp. Dat gaat namelijk over het papiercafé. En dan denk je, is dat om oude kranten te verzamelen? Nee, dat is een heel erg mooi initiatief. Waarbij je dus geholpen wordt bij het uitzoeken van je papierwinkel. Voor veel mensen is het vaak veel te ingewikkeld. Alle formulieren, zeg maar van de belasting, de toeslagen, noem het allemaal maar op. En daar gaan we het zo over hebben, want ze kunnen daar heel goed vrijwilligers gebruiken.

0: Wat ik me nooit zo had gerealiseerd is dat dit eigenlijk een religieus geïnspireerd plaatje is. Dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Michael McDonald op Radio M Utrecht. Je luistert naar M voor elkaar. En Marilien, noem nog even alle gegevens waar mensen op kunnen reageren.
1: Ja, natuurlijk. De app allereerst. Daar kun je alle berichtjes achterlaten. Weekendtips. Waar kun je het weekend allemaal naartoe? Maar ook zoekopdrachten kun je doorgeven aan ons. En dat kan ook via de mail mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Bellen mag natuurlijk altijd op 0909-693-1391. We zijn aan alle kanten bereikbaar, Lisbeth.
0: Zo is dat helemaal. En we gaan het dus zo hebben over dat papiercafé.
1: Ja, ik ben heel
0: Maar
1: benieuwd.
0: Het is zaterdagochtend en je kunt nog van alles gaan doen. We gaan even naar Woerden en Harmelen. Gisteravond kon je daar meezoeken naar vleermuizen in het donker. Het is namelijk weekend van de nacht van de vleermuis. Gisteren op landgoed Bredius in Woerden. En vanavond, dat lijkt me best wel mooi, bij de Kiewiet in Harmelen. Voor de vleermuizen-excursie vanavond wordt verzameld om 8:30 bij de Kiewiet. En om 9:00 wordt het eigenlijk al best wel donker.
1: Ja.
0: Dus dat is een spannend tochtje.
1: Superleuk. Ze vliegen bij mij altijd achter het huis. Op en neer tussen twee muurtjes.
0: En altijd s'avonds.
1: Altijd s'avonds.
0: Nou, je komt daar, als je mee wilt doen, via het voetpad naast Bisschopshof 2, moet je even met z'n tweetjes lopen, hè, zeg ik dan wel.
1: Ja.
0: En als we toch in Woerden zijn, en dat is tot en met vandaag, is daar ook feestweek, Woerdense vakantieweek. En heel leuk, de historische kaasmarkt. Vandaag verandert het kerkplein in Woerden in een ouderwetse kaasmarkt met handjeklap, kaasbrikken, mensen in klederdracht. En ik ben er een keer geweest, met aan tafel.
1: Oké.
0: Met, en dat vond ik heel leuk, met Bram van der Vlucht.
1: Ja.
0: We kennen hem als Goed Heiligman.
1: Zeker.
0: Hij was ook ambassadeur voor het Groene Hart. Dus heb ik daar een hele uitzending met hem gemaakt. Daar ben ik nu nog trots op.
1: Ja, dat snap
0: ik. Op die kaasmarkt. Maar dat is ontzettend leuk om mee te maken.
1: Mooie herinneringen. Hebben jullie daar toen ook kaas geproefd samen?
0: Hebben we ook wel kaas geproefd. En het is geweldig. Het is vandaag allemaal begonnen om 10:00. En de kaasmarkt zelf gaat open om 11:15. Dus je hebt nog even de tijd.
1: Ja.
0: Met een traditioneel kaaslied. Dat heb ik dan niet bij de hand.
1: Okay.
0: Traditionele spellen. En de boeren gaan als afsluiter een partijtje touwtrekken met elkaar.
1: Oh, nou, wel een mooi gezicht.
0: Ja, dat is een heel mooi gezicht. En dat is om 12:00. Ja. En het is echt, Marilise, echt heel leuk om een keer heen te gaan.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoorde mijn puberdochter erover. De Woerdense feestweek. En die wilde daar ook heen. Maar ja, die kon niet. Dus ik hoor wel...
0: Houd in gedachten.
1: Echt leuk.
0: Ja, sowieso Woerden. Heel grappige stad. We gaan het hebben over iets bijzonders. Over papiercafé. In Utrecht zijn er maar liefst in ieder geval 13, maar misschien nog wel meer, op allerlei plekken in de stad. Een initiatief van kerken en het Oranje Fonds. En het zijn geen plekken waar je oude kranten naartoe moet brengen, zoals vroeger. Maar je kunt er terecht als je er niet uitkomt. Met steeds ingewikkelder formulieren, onbegrijpelijke brieven, mailtjes waar je niks van snapt. Dan kun je daar terecht. Wordt ook een kopje koffie of thee geschonken. In de uitzending bij ons Mieke Wiegeraert, dus coördinator vrijwilligers. Mieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo daar. Je klinkt als een echte Utrechtse, klopt dat?
2: Nee, ik woon in Amersfoort. En ik ben geen echte Utrechtse, nee, zeker niet.
0: Oké. Maar ja. ik vind het zo'n mooi initiatief, Mieke. En ik dacht dus eerst even aan die oude kranten, maar dat is het dus helemaal niet, hè?
1: Nee.
2: Nee.
0: Grappig, hè?
2: Nee.
0: Vertel ons even, wat doen jullie?
2: Nou, we zijn even Stichting Utrecht op Orde, want dat is even, daar valt het papiercafé onder. En wat doen wij nou? Nou, mensen, iedereen die een vraag heeft over een brief of een moeilijk formulier of een verzekering of wat ook, die kan komen naar de inloopspreekuren bij het papiercafé en krijgt daar een kopje koffie en thee en wordt daar geholpen door vrijwilligers.
0: En
2: dat is even heel kort beschreven.
0: En is daar veel behoefte aan? Lopen daar veel mensen binnen?
2: Nou, we komen ongeveer tussen de 100 en 130 hulpvragers per week.
0: Per week?
1: Dat is best veel.
2: Per week, ja.
1: Ja. En lopen die zoekvragen dan, of de vragen qua administratie dan heel erg uiteen, Mieke? Dat vraag ik me dan af.
2: Ja, nou ja, je hebt altijd pieken, hè. Dus als de zorgverzekering aan het eind van het jaar kun je overstappen, dan heb je heel veel vragen daarover.
1: Ja, ja.
2: Bijvoorbeeld een nieuwe U-pas aanvragen. Of als er in een wijk een parkeerregeling wordt getroffen, dan komen mensen allemaal om dat te regelen, omdat het best ingewikkeld is. Als een noodfonds energie opengaat, dan hebben we heel veel bezoekers.
1: Dat zijn verder echt piekmomenten dus.
2: dan zijn er piekmomenten, ja.
0: Ja, en die parkeer-app die was voor heel veel mensen behoorlijk onbegrijpelijk. Nou heb jij daar mensen voor die hebben verstand, denk ik, hè, van ICT, van dat soort zaken. Dat zijn denk ik best deskundige mensen, toch?
2: Ja, ja, we hebben vrijwilligers die nou, in ieder geval digitaal vaardig zijn. Ja. En vaak ook wel een achtergrond hebben in iets financieels.
0: Precies. Maar die zoek jij niet. Jij zoekt wat anders. Kun je ons vertellen wat jij wel zoekt?
2: Nou, kijk, bij de grote papiercafés waar veel hulpvragers komen, werken wij ook met gastheren en gastvrouwen. En die zorgen dat de mensen dan een kopje koffie en thee krijgen. Dat zij die vraagt of ze hun spullen allemaal bij zich hebben, zoals DigiD en andere gegevens. Die houden de wachtrij in de gaten en doen ook een gesprekje met de hulpvragers als ze daarvoor openstaan.
0: En ze schenken dus ook koffie en thee, hè? Ze maken het ook een beetje gezellig voor de mensen, denk ik dan?
2: Ja, zeker.
0: Wat zoek je? Hoeveel mensen zoek je? En wat moeten zij dan kunnen, hè? Wat moeten ze toch zeker echt wel in huis hebben, zeg maar?
2: Nou, ze moeten, de gasten en gastvrouw moeten het leuk vinden om gesprekken aan te gaan met iedereen, alle lagen uit de bevolking. Dus je moet een beetje lef hebben om dat te doen. Nou, verder moet je een gastvrije houding hebben, open houding. En ook wel een klein beetje duidelijk kunnen zijn. Want er zijn wel eens mensen, dan heeft men haast, of dan wil men eerst. Of nou ja, dan moet je wel zeggen van een beetje duidelijk je grenzen aangeven, zeg maar.
1: En de mensen die hier binnenlopen, Miek, als ik vragen mag, die vraag roept dan bij mij op. Zijn dat jonge mensen of alleen maar oudere mensen die vastlopen in papierwerk?
2: Nou, dat zijn eigenlijk, qua leeftijden zijn dat alle leeftijden. Want klein voorbeeldje, iemand die wil graag hulp bij zijn studiefinanciering aanvragen. Nou, dat lijkt me niet een oud iemand. Dus nee. Dat is een jong iemand. Vaak zijn het ouderen, mensen die moeite hebben met de digitale wereld, zeg maar. En mensen die de taal niet zo goed spreken. Of nog niet zo goed Nederlands beheersen.
1: Ja. Duidelijk, ja.
0: En dus je zoekt mensen die enige gastvrijheid uitstralen, denk ik, hè? Dat is denk ik wel handig. Je moet ook een heel klein beetje gezag hebben. Je moet wel een beetje durven. Je moet ook af en toe misschien durven ingrijpen of zeggen van, goh, meneer of mevrouw, dit of dat. Klopt dat ook?
2: Ja, of het is voor vandaag vol. Dus er zijn nu genoeg mensen. We kunnen niet meer mensen helpen vandaag, hè, want ik ben ook afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat er is. En dan dat de gastheer of gastvrouw zegt, nou, u kunt volgende week terugkomen, of u kunt in dat andere papiercafé terecht, of dat moet je wel een beetje in je hebben, zeg maar.
1: Ja.
0: Mooi, hè? Ik lijkt me echt wel mooi om te doen. Ook, nou, er zijn natuurlijk papiercafés die al lang lopen. Is het daar dan ook een soort van, je noemt het niet voor niks, café? Heeft het ook iets gezelligs? Is het ook leuk?
2: Zeker. Ik noem even Kanaleiland. Dat zit bij het Leven des Heils. Nou, dat draait al heel lang. En je ziet het dat mensen je ziet daar ook ontstaan dat mensen terugkomen. En daar ook elkaar op kennen. Hè? Dus ze zitten dan aan tafel en ze kennen elkaar. En komen dan ook met elkaar in gesprek. En ze vinden het dan fijn om daar geholpen te worden.
1: Ja, het is wel een soort ontmoetingsplek ook, Liesbeth.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, het is toch een soort
1: sociale element in de dag.
0: Ja,
1: mooi. Ja.
0: Wat je bij de bibliotheek tegenwoordig ook wel ziet. Ik vat het even samen, Mieke, want we gaan dan een oproep doen. Mensen die anderen een beetje op hun gemak kunnen stellen, dus het moet een beetje communicatief zijn. Het is natuurlijk handig als er ook eens iemand bij zit die Marokkaans of Turks spreekt, kan me zo voorstellen.
2: Ja, heel fijn.
0: Ja?
2: Ja.
0: Een beetje representatief. Ik bedoel, je hoeft niet in de mantel pakken, maar ook niet met zijn zwarte nagels, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, leuke ontvangst geven.
2: Ja.
0: Om hoeveel uren gaat dat? Of is dat heel erg per persoon?
2: Nou, kijk, je kunt het wekelijks doen, je kunt het twee wekelijks doen. En het gaat dan vaak om een dagdeel en dan ga uit van max 2,5 uur.
0: Oké. En ik kan me voorstellen dat mensen, jullie houden wel gesprekken met, ze moeten ook een VOG hebben, een verklaring omtrent goed gedrag.
2: Ja. Ze hebben allemaal een kennismakingsgesprek met mij of met mijn collega.
1: Nou, en het werkt twee kanten op natuurlijk. Want voor degene die als vrijwilliger of gastvrouw of gastheer daar aan de slag gaat, heb je ook een leuk moment in de week, toch?
0: Dat is hartstikke leuk.
2: Ja, zeker. En soms ook om taal te leren. Want we hebben ook al wel eens ervaring met iemand die dat ook doet om beter Nederlands te kunnen.
0: Wat goed. Ja. Ik vind het hartstikke mooi. Het zit op allerlei plekken in Utrecht, dat is het leuke. Noem nog even de website.
2: Papiercafé.nl.
0: Nou, dat is heel simpel.
1: Ja,
0: Marilie, mensen kunnen bellen, mailen, appen.
1: Zeker, stuur een berichtje naar ons via de app als je meer informatie wilt hebben. Kijk ook even zelf op papiercafé.nl als je dat lukt. En lukt dat niet, bel ons vooral even op 0909-693-1931. We hebben hier alle gegevens, we zorgen ervoor dat je in contact komt. En hoe leuk als we straks Mieke toch kunnen horen van jou dat het goed gelukt is.
2: Jazeker. Leuk.
0: Mieke, dankjewel voor je uitleg. En wij hopen op succes. Dus thuis, als jullie denken, dat lijkt me wat. Een dag of een halve dag per week of twee keer. Hartstikke goed. Dankjewel, Mieke. Tot een andere keer.
2: Dankjewel.
1: Dag.
0: Leuk, hè? Ik vind het geweldig initiatief. Dankjewel, Mieke. Doei. Ik vind het een geweldig initiatief.
1: Nou, leuk, echt? Ja, zeker. Daar help je een hoop mensen mee.
0: We kijken naar buiten. Ik zie een beetje zon. We gaan het zo even hebben over het weer.
1: Ja.

0: Face in the Crowd. En hier in de versie van Lionel Richie en Treintje Oosterhuis. Op Radio M Utrecht. M voor elkaar. Daar luister je naar. Koop, die is eventjes niet fietsen, maar vliegen. Die is morgen gewoon weer, morgenochtend. Ja. Marilie, wat hebben we tot nu toe gedaan?
1: Nou, we begonnen het eerste uur met Michael Simmons uit Nieuwegein. En dat is een groot Bassie en Adriaan fan. En die zoekt de videobanden van de eerste uitgave van de serie, CNR. Moeten we er even bij zeggen. En geen dubbelboxen. En ja, hij heeft al van alles. En hij kijkt er. Hij is pas 36. Dat vond ik best jong voor iemand die al veel van Bassie en Adriaan.
0: Ja, maar dat zei ik ook tegen jou. Mijn kinderen, die zijn 27 en 23. En die hebben ook alles gezien.
1: Grappig, hè?
0: Want het is toen helemaal herhaald.
1: Het is langer op tv geweest dan dat.
0: Heel erg. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor ome Willem, wat heel oud is. Dat hebben ook mijn kinderen ook nog gezien.
1: Ja.
0: Dat vonden ze wel een beetje erg saai.
1: Ja.
0: Maar Bassie en Adriaan, daar waren ze echt. Mijn zoon, die heeft heel veel geleerd. Met name, die was heel fan van.
1: Ja.
0: Over al die landen. Hartstikke leuk. Ja. Maar hij zoekt geen dvd's, maar videobanden. Hè?
1: Videobanden, inderdaad, ja. En nou, ik zou zeggen, je weet ons te bereiken via de app of via het mailadres mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Maar bellen mag natuurlijk ook op 0909-693-1-931. En daarna gingen we in gesprek, Liesbeth, met Mieke van het Papiercafé. Zij is de coördinator van de vrijwilligers. En zij zoeken op dit moment eigenlijk geen administratieve persoon die heel veel weten van de administratie, maar vooral gastvrouwen en gastheren.
0: Precies.
1: En dat doen zij op 13 plekken in de stad. Er zijn 13 papiercafés. Nou, dat zijn er echt veel meer dan ik had gedacht. En ook die 130 vragen per week die er eigenlijk komen. Of mensen
0: echt
1: die wat
0: heel
1: komen
0: veel,
1: vragen.
0: Hè?
1: Vind ik echt veel.
0: Ze zoeken echt mensen die gastheer, gastvrouw kunnen of willen zijn.
1: Ja.
0: Dus je moet wel wat durven en wat representatief willen zijn.
1: Zeker.
0: Mensen durven aanspreken. Het leuk vinden om met mensen in gesprek te gaan. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, grenzen kunnen trekken, duidelijk zijn. Maar ook zorgen voor een gezellige sfeer. Want het is wel een ontmoetingsplek. En nou, we hopen natuurlijk dat daar leuke reacties op komen. En voor meer informatie, eventjes gewoon kijken op de website. www.papiercafé.nl. En mocht je nou nog meer informatie willen hebben daarover, app, bel of mail ons dan ook gewoon even. Het is inderdaad papieren die je thuis krijgt waar je niks van begrijpt. Of die niet in je eigen taal zijn. Ze doen het helemaal gratis.
0: Zo is het.

0: Oldies op Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Wij gaan het zo nog even hebben over het weer. Ja. Maar eerst nog even, ik heb een paar leuke dingetjes voor je. Een paar leuke tipjes waarvan ik dacht, nou die ga ik je toch niet onthouden. Want er is nog veel te doen hier in de provincie. Het is namelijk het laatste weekend van de vakantie. Als je nou naar Soest gaat, daar is een heel mooi uitje, of Soesterberg. In dit laatste weekend van de vakantie, het Nationaal Militair Museum houdt open huis, zou je kunnen zeggen, tijdens het Soesterberg Zomeroffensief. Op het enorme buitenterrein is echt van alles te doen en te zien. Ook voor kinderen. Ze kunnen meedoen aan een bootcamp, een mini-jeep of mini-squad rijden. Tanks, vliegtuigen, voertuigen die anders achter gesloten deuren staan, die kun je gewoon van dichtbij bekijken. Ja, heel leuk. Je kunt alles zien rijden tijdens een speciale tankshow. En die werd gehouden om, even kijken, wordt gehouden om 11:30 en 13:30.
1: Okay.
0: Dan kun je dus alles zien rijden. En voor de echt nieuwsgierigen, neem ook een kijkje in het Nijpo. Het Nationaal Militair Luchtvaartmuseum is vandaag en morgen open van 10 tot 5 uur. Maar heb je daar goed weer bij nodig? Nou, als je buiten loopt wel, Marilie.
1: Ja, binnen dan misschien niet. Maar het is toch wel lekker als je erheen loopt dat je droog blijft. En ik heb eens even gekeken wat het weer vandaag doet een beetje in de omgeving. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe in de regio. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig. Windkracht 4 staat erbij.
0: Ja, precies.
1: En vannacht wordt het wel weer regenachtig, Liesbeth, en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Nou,
0: doen het ermee. En ja, nou ja, dat is wat ik zei. Het is het laatste weekend van de vakantie. Dus mensen gaan nog lekker er een beetje op uit.
1: Ja, ja, je hebt nog even een dagje eventjes niet in de regelmaat. Alhoewel, ja, het is toch ook wel weer lekker vanavond weer op tijd erin. En
0: wat dan een leuke tip is, want het is ook veel binnen. Mm-hmm. Het Festival Oude Muziek natuurlijk, hè, in de stad Utrecht. 10 dagen lang. Het centrum van de internationale oude muzieksector. 250 concerten maar liefst.
1: Zo.
0: 60 zijn er gratis met jonge talenten. Dus kun je gewoon zo naartoe. Hoef je geen kaartje te kopen. En wat ik zelf heel leuk vind, ken je de concertcamper? Heb je ervan gehoord?
1: Nee, nee.
0: Concertcamper is een soort concertzaal op wielen. Die komt op verschillende plekken in de binnenstad, in de buitenwijken. Vandaag op de Neude, morgen hier op het Giftpark. Oh. Maar van de week ook in Transwijk, in Lombok, op het Moskeeplein. En dan bij het AZC aan de Heidelaan.
1: Oh,
0: dat vind ik ook wel mooi.
1: Ja, leuk om te gaan kijken.
0: Wij proberen even contact te krijgen met onze weerman. Dat lukt eventjes niet. Dus we gaan gewoon lekker een plaatje draaien. Wel van dagje van Madonna. Zullen we die gewoon doen?
1: Ja, altijd goed, hè?
0: Gaan wij zo verder nog met nog een uurtje M voor elkaar. En blijf lekker luisteren. Zullen we nog één keer de gegevens geven?
1: Tuurlijk. De app staat open. De WhatsApp kun je op reageren. Bellen mag natuurlijk altijd via 0909-693-193-1. En eventjes via de mailcontact zoeken voor de hele week kan dat eigenlijk wel. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.
0: Nou, heel mooi.
1: Ja.
0: Gaan we doen. Twee vrouwen achter de microfoon. Dat is niet zo vaak hier, hè?
1: Nee, hè?
0: Nou, daarom draaien we lekker even Madonna.
1: Oh, heerlijk. Ik ga even dansen.

0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan heb ik wat verkeersinformatie voor je. Nou, dat de weg dicht is op de A12 Den Haag richting Arnhem, tussen Lunette en Veenendaal, dat is wel bekend. Het hele weekend dus. Dan de A27 Utrecht in de richting van Almere. Bij knooppunt Eemnes naar de A1 richting Amsterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen Huizen en de afrit Almere Haven. Ook daar die wegwerkzaamheden. Dat wordt verwacht dat eind, ja, dat is dus eigenlijk 31 augustus maandagochtend vroeg om 5 uur verholpen zal zijn. Tot zover.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: M voor elkaar met Lisbeth de Moor.

0: Emmylou Harris uit de jaren 70 en heeft ook nog lekker gewerkt met Dolly Parton. Dit was nog een keer Celebi, You Never Can Tell. En wat fijn dat je erbij bent. Het is...
1: M voor elkaar.
0: Dat wou ik me net zeggen. Utrecht. Welkom. Leuk dat je erbij bent. Het is eigenlijk een kerstmuziekje, maar daar heeft Koop zo prachtige mooie muziek van gemaakt. Welkom. Marie-Lie zit naast mij, mijn naam is Lisbeth de Moor. En de app mag nog wel wat voller hoor. We willen graag reacties op het papiercafé en nog andere leuke dingen. De boodschappen in huis, misschien een bakje koffie erbij. Hebben wij hier wel?
2: Ja, lekker.
0: Heerlijk, hè? Ik heb er zin in. Het zaterdaggevoel en de dikke zaterdagkranten liggen hier ook op de balie, op de redactie. Ik vind het altijd heerlijk. Door de week lees ik vaak van de iPad, maar in het weekend ben ik zo'n heerlijk uitgespreide zaterdagkrant. En er gaat echt niet veel boven. En ik hoop dat die kranten nog lang blijven bestaan. En dat de inhoud natuurlijk een beetje positiever wordt. Wij zijn er voor het positieve gevoel en helpen meezoeken. Marie-Lie, video's van Bassie en Adriaan.
2: Klopt, ja. Ja, die zijn we naar op zoek. En dan hebben we het over specifieke DVD... videobanden, moet ik zeggen.
0: Geen DVD, hè?
2: Nee, geen DVD juist. Dat is inderdaad waar ik eventjes... Dus duo Bassie en Adriaan, videobanden. De eerste uitgave van de serie, dus niet de dubbelboxen. En ja, wie heeft ze liggen op zolder? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Vast nog best wel veel mensen,
2: ja,
0: toch?
2: Denk ik ook wel. En je zou er Michael en Nieuwegein heel erg blij mee maken. Bel ons op 0909-693-1931. Optie 1 om bij ons in de studio uit te komen. Nou, we hebben hier een heel team met vrouwen vanochtend. Hoe leuk is dat?
0: Dat komt niet zo vaak voor.
2: Nee. En we gaan natuurlijk, alle lijnen staan open. Dus ook die van de mailbox en voor elkaar, @rtvutrecht.nl. En WhatsApp kan natuurlijk ook altijd, Lisbeth.
0: Ja, en dan die vrijwilligers voor het papiercafé. Maar daar komen we zo op terug.
2: Ja, zeker.
0: Je kunt naar de kaasmarkt in Woerden nog, naar de jaarmarkt in Lexmond. Of toch lekker nog even wat theater meepakken op de parade. Of naar de snoepkraam daar. Die vind ik altijd wel leuk.
2: Ja, met die leuke dames ervoor, ja.
0: Maar wij kletsen te veel, wij gaan muziek draaien. De Supremes. Ook dames.

0: I Hear a Symphony van de Supremes op Radio M Utrecht. En ik ga eens even kijken, want het is het laatste weekend. Dat de kinderen nog vrij zijn, dat het nog vakantie is. Dus die zomerse sfeer hangt er nog een beetje. En ik noemde net al een heleboel dingen. Er is bijvoorbeeld ook, als je wat rust wil, dat kan zelfs midden in Utrecht, in de groene binnentuin van het Centraal Museum. Het is een hele rustige plek om even aan de drukte te ontsnappen van de stad. De binnentuin is vrij toegankelijk en je kunt daar elke dag naartoe van 11 tot 5. In het museumcafé Centraal ben je welkom voor koffie, lunch of een drankje. En een tip, combineer je bezoek als je er toch bent met de tentoonstelling van Gerard van Honthorst. Dat is een hele mooie schilder en dat heet In alles anders dan Rembrandt. Kijk even op de plek, Centraal Museum, dat is heel mooi. Dan, we hadden het net over klassieke muziek. Ik meen dat iemand daar misschien ook nog een tip over heeft, maar in Zeist, we hadden net natuurlijk oude muziek. Het Festival Oude Muziek hebben we het over gehad. Vandaag is het ook de laatste dag van de 37e Zeister Muziekdagen. Komt ook elk jaar terug, Internationaal Kamermuziekfestival. Veel jonge kwartetten zijn daar doorgebroken. Ze geven vooral extra steun aan jonge mensen. Vanavond is er een concert dat verwijst naar het mooie verhaal van Astrid Lindgren's De Gebroeders Leeuwenhart. Ken je dat, Marilie?
1: Nee.
0: Heel mooi verhaal.
1: Ja.
0: Echt heel mooi verhaal.
1: Oh, daar ga ik maar eens even kijken.
0: Ja, zelfs als volwassen is dat nog mooi om te lezen. Mm-hmm. En dat kwartet dat vanavond optreedt is één van de meest bejubelde jonge strijkkwartetten. Het is allemaal vanavond van 8 tot 10 over 10 in de grote kerkzaal Evangelische Broedergemeente in Zeist. Nou, dat lijkt mij heerlijk om eventjes bij te komen. Lekker rustig.
1: En ik hoorde Lisbeth, ik had net even iemand aan de lijn en die had het ook nog over klassiek aan de lek. Maar die gaan we zo even bellen. Dus dan
0: dat is wel leuk.
1: Even vragen. Naast een zoekopdracht heeft ze misschien ook nog een leuke uitgaanstip.
0: Klassiek wordt ook bij jongere mensen is weer wat meer in opmars. En ook, je hebt ook veel crossover, zoals het heet.
1: Ja.
0: Dus Einaudi en dat soort Philip Glass. Dus dat vinden mensen toch ook wel mooi. Nou, dat en zo dadelijk gaan we weer even kijken. Een zoektochtje doen we even.
1: Ja, we
0: misschien
1: gaan
0: dat wel van dat in de lek. En als jullie nog wat hebben, nou, mail, bel.
1: Ja, app mag ook. Hè? Dus m voor elkaar, @rtvutrecht.nl. Het bellen kan via 0909-693-1931. En op de app is eigenlijk ook wel heel makkelijk. Heb je zo een berichtje gestuurd, zet je telefoonnummer erbij. En we bellen terug. En dan, wie weet, horen we je zo.
0: Gewoon even doen.

0: Summer had eenmalig samenwerking met UB40. En je luistert naar Radio M Utrecht, M voor elkaar. Dini Scheffer. Dini, wacht even hoor. Dini, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Hallo, ja, we zijn hier met drie vrouwen in het pand. Vertel Dini, jij wilde graag een oproep doen.
1: Ja, weet je, ik sta nu in Jaarsveld, omdat er vanavond hebben we hier een prachtig klassiek aan de lek concert.
0: Oh.
1: Ja, heel bijzonder. Een barokensemble, Suspirium, die komt spelen echt barokmuziek, maar dan een beetje met modern ritme.
2: We doen eerst de tip, Dini, of...
0: Nee, ga maar lekker door. Doe maar, prima. Ga maar lekker door. Vertel.
1: Nou, alle mensen worden uitgenodigd die dat nog willen om vanavond te komen in Jaarsveld naar Klassiek aan de Lek. Een concert in met barokmuziek en dan echt in mooi moderne ritme. Een ensemble met, helemaal internationaal. Iemand uit Taiwan, iemand uit Oekraïne, twee Nederlanders, zang en percussie. Dus heel bijzonder. En toegang is gratis. En vanaf 19:30 kun je binnenlopen en om 20:00 begint het concert. Maar we moeten stoelen neerzetten, dus als mensen willen komen, graag even een telefoontje. 06-51-98-2065. En u bent van harte welkom bij Klassiek aan de Lek in Jaarsveld.
0: Dat heb je goed verteld. Heb jij het nummer meegeschreven, Marilie?
2: Nee.
0: Nee, dat ging heel erg snel. Zeg nog één keer het nummer.
1: 06-51-98-2065.
0: 51982065. Of mensen ook even willen helpen met stoeltjes neerzetten.
1: Concert. Nee, dat niet.
0: Om 19:30 vanavond. En nog even de precieze plek, want het is Klassiek aan de Lek.
1: Ja, en je moet afslag een Jaarsveld nemen. En Jaarsveld, als je daar naartoe rijdt, dan zie je vanzelf het parkeerplaats. En net voordat je de dijk omhoog gaat, de lekdijk op, dan is rechts het dijkhuis. En daar staan alle stoelen klaar. En het podium voor Klassiek aan de Lek.
0: Wow. Leuk.
1: Dat is heel bijzonder.
0: Begrijp ik je nou uit dat het ook half buiten is?
1: Ja, het gaat altijd door, want we hebben een podiumwagen, dus de muziek staat droog.
0: Ja.
1: Ja, en wij, het is net als het grachtenconcert. Nee, het gaat ook altijd door. En dit gaat ook altijd door. Ja, we hebben poncho's als het gaat regenen en voor de rest mensen gewoon de regenjas aan.
0: Ja.
1: En maar geen paraplu's, want dan kun je het podium niet meer zien.
0: Dat is nog wel een beetje spannend, hè, met dit weer. Het is wat wisselvallig nu.
1: Dat is altijd spannend. Het is de 13e keer dat we het doen. En elke keer hebben we buikpijn tot dat achter de rug is. Hoe het weer nou is.
0: Oh, nou, we wensen jullie toch een heel mooi concert, hè, Marilie? Dat lijkt me hartstikke
2: zeker
0: leuk. Nou, als je nog wil komen, 06-51-982065, Klassiek aan de Lek. En nou we bezig zijn, hebben we nog een paar tipjes wel, hoor, te vermelden. We hadden het net ook al over klassieke muziek in Zeist en in Utrecht. Er is ook nog een stadsfestival in Amersfoort. Heel andere muziek, namelijk Marilie, La Fuente, Lil Kleine, Jan Smit en Emma Heesters. Het is een andere categorie. Dat dus, Stadsfestival Amersfoort op de Mijnbouwweg, om precies te zijn. Dat tweedaagse festival dat begon gisteren al. En behalve live optredens zijn er ook foodtrucks, cocktails en een karaokebal bar. En er is ook een familiefestival bij Theater De Kamers, ook in de Keistad. En dit hele weekend tot en met zondag houden ze daar een familiefestival. Dus vandaag van 10 tot 4 uur en morgen van 1 tot 4 uur. Dat familiefestival in Amersfoort. Hebben we iemand aan de telefoon?
2: En gaan we nog verder praten met Dini? Want dat was eigenlijk de zoektocht.
0: Oh!
2: Zij begon over de agendatip in eerste instantie, maar dat is onze zoektocht.
0: Oh, Dini had nog niet. Is Dini er nog?
1: Ja, ik hoor alles.
0: Oh, nou, dan gaan we nog vrolijk even verder praten met jou, Dini. Want jij zocht ook nog iets, dat wilden we graag weten.
1: Ja, over 2 weken is het Open Monumentendag landelijk. En het thema is natuurlijk bedrijfserfgoed. Wij hebben de Lekdijk, die dus best belangrijk is. En we hebben een bijzondere activiteit hier in Jaarsveld ook voor Open Monumentendag. Mm-hmm. En daar hebben we in een van de verenigingen, in het verenigingsgebouw was heel vroeger een huishoudschool. En dat kun je nu niet meer zien, maar die hebben daar wel gezeten. En we zijn benieuwd of er nog mensen iets hebben. Een kookboek of een schort of een of ander iets, attribuut. Die we daar een expositie van kunnen maken. Voor in het verenigingsgebouw als beetje symbool. Daar was de huishoudschool.
2: En Dini, ken je de huishoudschool nog van toen?
1: Nou ja, zelf niet. Ik ben daar niet geweest.
2: Nee.
1: Maar ik weet, en de mensen die, weet je, mensen moeten in de 80 zijn, want die hebben daar gezeten, want in 56 is de huisarts gewoon naar de, verhuisd, hebben ze een nieuwe gebouwd langs de Provinciale Weg bij de NP10BA. Maar dit is echt een hele, ja, mensen hebben hier gezeten, ik denk, ja, tot 56. Dus de mensen die nu zo'n 80, 85 zijn, die zouden er kunnen gezeten hebben. Maar anderen die hebben allemaal echt anders gezeten. Een huisartsschool was toen natuurlijk, ja, het opleidingsinstituut voor meisjes in de omgeving hier.
2: Ja, dat snap ik. Ja. En wat hebben jullie allemaal al, Dini? Wat is er al in de collectie, zeg maar?
1: Ja, we hebben al verschillende kookboeken. Ik heb al wat puddingvormen en ik heb al een oud bord en een lepel en een zeepklopper. En nou, allemaal dingen die... Nee. Ja, echt heel bijzonder. En je komt erachter dat mensen een hele verzameling soms hebben van attributen. Ik was bij een mevrouw, die had een hele kast vol puddingvormen. Nou ja, dus dan kijk je je ogen uit, hè, van wat er allemaal is. En hebben dus echt ook even gekeken van wat is de meest gangbare. Vroeger op de zondag werd er pudding gekookt in deze streek.
0: Ja, oh ja, en overal hoor. Mijn moeder deed dat ook.
2: Giesmeel en zo, toch?
1: En een grote vis, hè. Een grote vis. En dan deed ze dan pudding in en kleine visjes eromheen. Ja. En dan met rode bessenstap. Nou, ik zag het helemaal voor me natuurlijk, hè.
0: Ja, de giesmeel met bessenstap.
2: Giesmeel, hè? Ja, precies.
0: Ja, grappig.
1: Ja. Ja, en dat is eigenlijk, ja, een vingerhoedje, iets met, het moet wel te vervoeren zijn natuurlijk, hè, want dat is natuurlijk brengen en wel weer terugnemen. En het is niet zo'n grote ruimte wat we daarvoor beschikbaar hebben. We hebben wel foto's op van vroeger. Dus als er mensen zijn die op de huisschool gezeten hebben, kunnen ook zeker komen kijken.
2: Ja.
1: Dan kunnen we kijken of dat ze erop staan. Dat we verschillende foto's hebben gevonden van daar de huisschool. En in Jaarschap was het grappig in de winter. Dan gingen ze met elkaar schaatsen op de gracht. Nu bij het landhuis, huis uit de Jaarschap. Dus er zijn allemaal verschillende foto's uit verschillende jaren. Dus mensen welkom. Je kunt ook hetzelfde nummer bellen van mij wat ik net opgaf.
2: Nou, ja, wat we doen, Dini, is mensen kunnen ons bellen op 0909 693 193 1. En dan zorgen wij dat het weer bij jou terechtkomt.
1: Ik ben helemaal blij.
0: Nog één keer kort samengevat de oproep. Wat zoek je?
1: Wij zoeken attributen die je gebruikt op de huisartsschool. Dus op de huisartsschool vroeger, wat je nodig had, misschien wel een schriftje met een kookboek of een diploma of een naaitroontje. Allemaal wat er op de huisartsschool gedaan werd vroeger.
0: Puddingvormen.
2: Ja, en kleding misschien.
0: De zeepklopper. Ja. Hartstikke leuk. Dat gaan we doen. Wij roepen dat op en laten mensen mailen en appen. Noem nog één keer alle gegevens, Marilie. Dan hebben we alles bij elkaar.
2: Zeker. En voor elkaar, @rtvutrecht.nl. Daar kun je je mail naartoe sturen. En appje sturen mag natuurlijk ook. Dat lezen wij hieruit in de studio. En bellen mag via 0909-693-1931. Dini, zodra wij reacties krijgen, dan geven we ze aan je door. Elisabeth?
0: Jazeker. Dat gaan we doen. En we wensen jou ook een heel mooi concert vanavond in Jaarsveld.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier.
1: Jullie fijne dag, hè?
0: Doei.

0: zie je Marilie ook helemaal mee bewegen.
1: Ja, dan is het jouw
0: lekker. Ja, we halen straks, vond ik echt een hele mooie oproep voor het papiercafé. Misschien is dat mooi om dat nog even samen te vatten, wat dat is.
1: Ja.
0: He, dat is een soort instelling. Er zijn er zeker 13 van in Utrecht.
1: Mm-hmm.
0: Verspreid door de stad. En je kunt daar naartoe als je geen raad weet met al die ingewikkelde digitale formulieren, de DigiD gebeuren.
1: Nou, het is nogal een klus af en toe.
0: Belasting.
1: Als je inderdaad een brief niet begrijpt of een mailtje niet begrijpt. Dat kan natuurlijk ook.
0: Mocht gestudeerd hebben, wil je het allemaal een beetje snappen. De belasting, de toeslagen. Soms ook in andere talen. En ze zoeken dus nou ja, gastheren, gastvrouwen. Hè,
1: ja,
0: daar.
1: Ja, en dat mag inderdaad als je een beetje spontaan bent en open staat en flexibel kunt zijn, in kunt spelen op de situatie en ook de grenzen duidelijk aan kan geven.
0: Ja.
1: Als het even geen tijd is of het moet even naar een ander moment, dat is natuurlijk ook. Je kunt iedereen tegelijk helpen. Maar ze helpen toch zo'n 130 mensen per week. Dat vind ik echt een heleboel. En ook als je de taal moeilijk spreekt, maar misschien zelf wel een andere taal, machtig bent, zou ik zeker even reageren als je het leuk vindt om wat extra's te doen in een week.
0: Ja, wat ik ook wel leuk vond, sommigen doen het al langer. Daar komen mensen dus speciaal voor die gastvrouw, gastheer. Dat is een soort leuk
1: sociaal moment.
0: Het heet natuurlijk papiercafé, dus het is ook een soort van ontmoeting.
1: Ja.
0: En we krijgen net een berichtje volgens mij, want het zit in Utrecht. Dat is wel leuk dat wij Utrecht noemen, maar volgens mij zit het ook in Amersfoort. Daar kwam volgens mij, dacht ik, een berichtje van binnen.
1: Ja.
0: Misschien zijn er wel meer gemeenten in onze provincie waar ze ook zijn. Hier wordt het betaald door de Protestantse Katholieke Kerk en het Oranje Fonds, wat ik echt hartstikke mooi vind.
1: Mm-hmm.
0: En wel leuk als er op andere plekken ook nog zoiets zit. En ze zoeken dus gastheren, gastvrouwen, hè?
1: Zeker,
0: heren en dames.
1: Ja, heren en dames. En leeftijd maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En inderdaad, we kregen de vraag via de app: is het papiercafé van Amersfoort hetzelfde als de formulierenbrigade van Utrecht? Dat durven we niet zeggen, Lisbeth. Maar
0: nee,
1: ik zou
0: dat
1: vooral even op www.papiercafé.nl kijken, want daar staat eigenlijk alle informatie.
0: Ja.
1: En meld je dus aan als je op zoek bent naar een leuke sociale functie, vrijwillig.
0: Het is wel vrijwillig.
1: Ja, het is wel vrijwillig.
0: Maar je krijgt er wat voor terug. Het is gezellig. Het is heel mooi werk wat je dan doet.
1: Zeker.
0: Heel sociaal.
1: Ik krijg ook nog een tipje binnen, zie ik, van Jan Langegaar op de WhatsApp.
0: Ja?
1: En die zegt om 14:30 de derby Dovo Scherpenzeel. Dank je, Jan. Dat zeggen we dan inderdaad nog eventjes. Die houdt ons goed op de hoogte van het voetbalnieuws.
0: En dan is er nog een leuk, ja, die vond ik wel grappig. Het gaat over het Takkenmuseum. Dan gaan we even uitzoeken wat dat is. Dat gaat open.
1: Ja.
0: Volgens mij vandaag, maar dat zoeken we even uit wat dat is. Takkenmuseum.
1: Ja, ik heb er nooit van gehoord.
0: Slecht museum of een museum vol takken, dat weten we niet, maar dat gaan we even voor je uitzoeken.
1: Ja.

0: En hij, ja, hij produceert aan de lopende band, zullen we maar zeggen. Dit is ook weer een lekkere op Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Van harte welkom. Marie, wat gaan wij doen nu?
1: Nou, Marcel Koegel stuurde ons via de WhatsApp een leuke tip door. Dus die delen we natuurlijk graag. Lief allemaal, graag nodig ik jullie uit, zegt hij. Voor de opening van het Takkenmuseum van Maarten Bel op zaterdag 29 augustus. Vandaag dus de inloop vanaf 3:00 en om 3:30, is wel leuk om te weten, opent wethouder Mark Foukema officieel het Takkenmuseum en de start van cultietijd. Hopelijk tot dan, zegt hij, op het museumplein van mij. Hij werkt daar als vrijwilliger, als ik het...
0: En welke plaats was het?
1: In IJsselstein. Ah. En daar is het museum IJsselstein, mij ook wel genoemd. En daar is dus het Takkenmuseum van Maarten Bel. Dus ik ben even gaan kijken op die website. En inderdaad, het gaat echt over takken.
0: Ja. Het Takkenmuseum, denk je van, het is een slecht museum. Maar dat zo bedoel ik
1: het
0: niet.
1: Het is een heel mooi museum met een heel mooi pleintje. Maar ja, het is inderdaad Maarten Bel, die is een multidisciplinaire kunstenaar en toont hier een speelse en verwonderlijke ode aan de tak. Van postmoderne en alledaagse takken tot tovertakken, spooktakken en nog veel meer. Nou, wist jij dat die bestonden?
0: Nee. Dat is heel grappig. Ja, nou we toch bezig zijn. Ik vind dat wel een leuke tip. Dus in IJsselstein, opening van het Takkenmuseum. Vanmiddag om 3:00, hè? Heel officieel met de wethouder bijna.
1: Zeker, ja.
0: Dan hebben wij nog een fijne plek waar komen we altijd graag. Haar Zuilens. Tuinen vol verhalen, dat hoort volgens mij bij Kasteel De Haar. Wil je nou meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van het kasteel en de eerdere adellijke bewoners, bijvoorbeeld de familie van Zuilen van Nijenveld, die daar altijd gewoond heeft, loop dan mee met de wandeling Tuinen vol verhalen. Enthousiaste gids neemt je mee en deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark. Elke vrijdag en zaterdagmiddag dus van 12 tot 2:30. Kunnen maximaal 15 mensen mee, maar ja, het is heel, heel regelmatig. Dus gewoon proberen. Dan heb ik er nog eentje. Museum in Soest. Oh ja, oh, dat is wel grappig. Wat hebben asperges, friet, een uitlopende ui en 3 zonnige eidooiers met elkaar gemeen? Ze spelen de hoofdrol in de vrolijke tentoonstelling It's All About Food. 4 kunstenaars hebben het alledaagse eten een grote rol gegeven in hun werk. We kunnen dus werk zien van die kunstenaars. Keramiek, fotografie, realistische schilderijen, noem het allemaal maar op. In het museum in Soest. Nou, dat is weer zo'n museumtip, daar kom je ook niet zo snel. En dat vind je aan de Steenhofstraat nummer 46 in Soest.
1: Nou, leuke tip.
0: Dus zo grappig. Ja. Ja, dus dan zie je allemaal dingen over eten. Over food. Grappig.
1: Laat je verwonderen, zou ik zeggen.
0: Laat je verwonderen. Hadden wij nog meer? Volgens mij nu eventjes niet. We gaan zo naar het weer. En het weer is wat wisselvallig, dat weten we. We moeten even een beetje rekening houden met de paraplu, volgens mij.
1: Ja.
0: Doen wij na een beetje zomersliedje nog van Bob Marley. No woman, no cry.

0: heerlijk om dat weer eens even helemaal te horen. En dan toch vooral de live uitvoering, daar gaat het om, hè. Marilie, jij bekende net even.
1: Ja, ik heb gelijk jeugdherinneringen. Want toen ik vroeger op de middelbare school zat, dan ging ik schuifelen met een jongen die ik heel leuk vond. Op kamp.
0: God,
1: op dit nummer.
0: We zouden toch eens een keer een schuifeltop 20 moeten maken. Zou dat
1: niet
0: leuk zijn?
1: Ja, vind ik wel.
0: Grappig, ja. Goed, wij gaan het even hebben. We kijken naar buiten. Over het weer. Berend van Straten, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Van Weerplaza, daar ben je. Er schijnt hier nu de zon in Hartje Utrecht. Vertel, wat gaat het worden vandaag verder?
2: Ja, daar moeten we nog even van gaan genieten. Want er gaat wel wat veranderen vandaag, hoor. Op dit moment is het aangenaam weer om lekker op buiten te drinken. Temperatuur van een graad of 21 in Utrecht. Flink wat zon daarbij. Maar de komende uren zien we dat die bewolking vanuit het zuidwesten toe gaat nemen. En ik denk in de loop van de middag rond een uur of 3... misschien 4, hebben we dan te maken met de eerste buien die vanuit het zuidwesten ook over de provincie gaan trekken. En vooral vanavond wordt het dan echt wel tamelijk wisselvallig, met stevige buien die gedurende de hele avond en ook in de nacht naar zondag mogelijk zijn. De wind die gaat nog wat verder in kracht toenemen ook. Er staat nu al best wel een straf windje uit het zuidwesten. Ja. Maar vanavond en vannacht wordt het echt een beetje onstuimig, met zelfs kans op zware windstoten in de provincie.
0: Oei, oei, oei.
1: En Berend, helpt deze regen nou een beetje met die droogte?
2: Ja, zeker. Ja, dat wel. Ja. Het is er nog lang niet genoeg natuurlijk. Ik bedoel, we hebben de afgelopen, wat is dit, grofweg 2 weken wel degelijk serieuze neerslaghoeveelheden gehad. Gisteren ook in Utrecht echt een zeer stevige bui die naar beneden kwam. In lokaal meer dan 30 mm gevallen. Dus dat helpt zeker. Je ziet ook wel, dat is ook wel leuk om te zien aan de natuur natuurlijk, dat het heel snel weer groen wordt. Dat zie je aan het gras bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt weer, ziet er alweer een stuk gezonder uit dan een aantal weken geleden. Maar ja, diep in de grondwaterstanden en de rivierstanden, die zijn nog steeds uitzonderlijk laag. We hebben nog steeds echt wel flink wat weken nodig met noemenswaardige neerslag om dat te verwerken, om het zo maar te zeggen.
0: Precies, het is niet zo dat iedereen op zijn achterwerk kan gaan zitten van nou, het is weer voorbij en we zien het verder wel. Nee, zeker niet. Wat voor sport speel je verder nog, hè? Vanmorgen en begin van de nieuwe week, zeg maar.
2: Ja, morgen blijft het wisselvallig. Zeker in de ochtend staat nog een stevige wind uit het zuidwesten ook. En nog steeds die buien die over de provincie trekken. Maar in de loop van de ochtend gaat die wind geleidelijk in kracht afnemen en wordt het ook wat droog. En morgenmiddag ziet het er dan wat aangenamer uit. Met flink wat zon, gaatje op 21. Dus helemaal niet zo'n slechte zondagmiddag. De dagen daarna, ja, dan blijft die wind uit het zuidwesten waaien. En zeker maandag wordt dan toch wel weer een wisselvallig dag met ook veel wind erbij. En de temperatuur verandert voorlopig weinig. Dagelijks een graad of 21. Maar een langdurige periode met volop nazomer weer. Dat lijkt voorlopig niet snel terug te keren.
0: Ik dank jou heel hartelijk. En daarmee zijn we er ook al doorheen, Marilie. Ik moet het al gaan afbouwen nu. Met de Four Tops in the Same Old Song. Dankjewel, Marilie.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: En morgen gaat Koop nog even verder met wat we vandaag gedaan hebben. Misschien het papiercafé. Wie zal het zeggen?
1: Nieuwe tips, ja.
0: Hele fijne zaterdag allemaal. En dank voor het luisteren. En veel plezier zo dadelijk met Joost. Geniet ervan.

0: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Hey!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
2: Verkeersverwachtingen.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: En Nancy Sinatra leent zich natuurlijk voor wat swingwerk. These boots are made for walking. Of gewoon wandelen kan inderdaad ook gewoon. Of in een cabrio stappen. En ik werd helemaal vrolijk van de steeds meer ouderen die dat doen. Van die uitstapjes waarbij ze worden meegenomen. Eventjes uit de sleur van de dag. Lekker uitwaaien.
1: Ik zit te verlangen naar een ritje. Een ritje in de auto.
2: Bewoners zijn steeds minder zelfstandig. Kunnen niet zo snel meer zelf erop uit. Dus alles wat aangeboden wordt ter afleiding of beweging, buitenlucht. Ja, dat vinden ze allemaal fantastisch en draagt heel erg bij aan het welzijn.
3: Ik vond het geweldig. Dus je even weg bent, even wat anders. Dus ik heb er ontzettend van genoten.
0: Uitwaaien in de cabrio en naar Radio M Utrecht luisteren. Want je luistert naar Muziek Plus. Hier. Ook zaterdag tussen 12 en 2. Elke zaterdag, maar ook elke vrijdag en zondag. En vraag je verzoek aan, dat gaat het snelst via de RTV Utrecht-app. Ik ben jouw verzoekverzamelaar, Joost is de naam. En samen maken wij dit feestje compleet, dus kom maar door. Nu mijn verzoek, naar aanleiding van dat nieuws dus, over die heerlijke cabrio-ritjes. En ik dacht aan deze plaat van Chuck Berry, een swingend lied over een autorit waarin de zanger, Chuck Berry dus, eigenlijk wil romantiseren, maar de veiligheidsgordel niet loskrijgt.

2, 1, Bente was dat. En Rod Stewart ook nog. Dit is Radio M Utrecht met muzieklus hier. Straks geniet je nog van The Seekers onder meer. En nu van een nieuw plaatje. Lenny Monsou is aangevraagd met het nummer Wrecking Ball. Angelina van Rossum heeft het verzoekformulier ingevuld. Dat kan je vinden op radiomutrecht.nl. Even op de rode verzoekbutton klikken. En dan komt het bij mij in de studio terecht. En Lenny is gewoon een artiest uit Utrecht. 22, op zijn 18e afgestudeerd aan de Herman Brood Academie. En hij stond onder meer op Appelpop en Concert at Sea. En ook Eurosonic Noorderslag. Hij heeft al 2 EP's uitgebracht bij Warner Music. Is daar begin dit jaar weggegaan en heeft nu een geweldige track in eigen beheer uitgebracht. Misschien dat Angelina aandelen heeft in Lenny. Dat zou zomaar kunnen, maar dat maakt niet uit. Een enthousiast mailtje natuurlijk. Lijkt me heel mooi om artiesten uit de eigen stad te supporten. En daarom deze heerlijke, nog zomerse track.

Nieuw talent uit Utrecht op Radio M Utrecht. Lenny Mansou en Wrecking Ball. Aangevraagd in Muziekplezier. Jij kan ook je favoriet aanvragen. Waar heb je zin in? Laat het weten. Het snelst is eigenlijk via de RTV Utrecht app of via radio-mutrecht.nl en dan het verzoekformulier.

0: Radio M Utrecht, alsof je het van LP hebt afgespeeld. Zo, helden van klank, The Seekers. Maar eigenlijk zonder de, gewoon Seekers. I will never find another you.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: for President zou je kunnen zeggen. We blijven toch steengoed. Hè? Earth and Fire op Radio M Utrecht en Weekend. Ik ben jouw verzoekverzamelaar. En met wie heb ik het genoegen?
1: Met Theo.
0: Hallo.
1: Moet je even de speaker zetten, want ik hoor je slecht. Momentje.
0: Oh, je hoort me slecht. Ja, doe maar hoor.
1: Ja, zo gaat het.
0: Hey Theo, goeiedag.
1: Hi.
0: Met Joost hier van de radio.
1: Ja, ik hoor het.
0: Zullen we nog eens even BZN draaien voor je?
1: Nou, dat vind ik ook heel goed.
0: Ja,
1: maakt
0: mooi.
1: Me niet uit welke.
0: Nou ja, ik heb Mon Amour klaarstaan.
1: Ja, dat is helemaal goed. Helemaal goed. Ja, dat vind ik echt prima.
0: En ook voor je zus speciaal, hè?
1: Ja.
0: Vertel eens even, je zus is alles voor je?
1: Nou, nee hoor, niet alles. Maar ze doet wel, als ik echt met de computer zit en of eigenlijk de telefoon, dan helpt ze me wel.
0: Ja.
1: Ja, en nog met andere dingen. Als ik wat heb, dan komt ze of ik ga naar haar toe en dan zitten we te kwekken. Als je ouder wordt, krijg je ook problemen, hè?
0: Oh ja, oké. Okay. Maar je kunt er altijd bellen voor allerlei ditjes en datjes.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nou, voor datjes niet hoor, maar ik bel er altijd zo, ook wel gewoon zo, hè, hoe is het? Maar nee, goed, als ik een probleempje heb, dan denk ik, laat ik eens even bellen.
0: Ja, het moet wel een aanleiding hebben.
1: Niet altijd, maar soms wel.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en houdt zij ook van BZN dan?
1: Ja, zeker. Wij lagen een vriendin van een ander zusje van mij. Wij lagen met z'n drieën op de grond toen het nummer uitkwam om het op te schrijven en te vertalen.
0: Oh, wat fantastisch.
1: Ja, dat was in de jaren 60. Dat was het eerste nummer van hun, wat zij... Ik geloof dat het op de Virato was.
0: Ja.
1: En daar zong zij met zo'n blauwe sola om. En, nou, dat vonden we zo geweldig. Dus om die tekst aan te krijgen, ja, dat viel mee.
0: Ja, en hoe heb je dat vertaald? Weet je dat nog een beetje? Weet je er nog een paar zinnen van?
1: Jawel. Ja, we hadden het opgeschreven. En dan sommige dingen van Frans nog wel. Maar andere zochten we op. En uiteindelijk kwamen we er toch wel redelijk goed uit.
0: Ja.
1: En maar het is al zo lang geleden.
0: Ja. En hoe was Mon Amour vertaald dan? Ik kan het wel raden, denk ik, maar...
1: dat liefde natuurlijk, Mon Amour.
0: Ja, een en al liefde. Nu ook een en al liefde op de radio, want BZN wordt gedraaid in Muziekplezier.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Nou, jij ook bedankt.
1: En de groetjes aan je vrouw en aan Jinten.
0: Nou, dankjewel. Ga ik doorgeven.
1: Ja, doe ik.
0: Oké. Okay.

Radio M Utrecht. En het is grappig eigenlijk aan dit nummer. De titel klinkt als een zelfverzekerde belofte, maar de tekst is eigenlijk behoorlijk verleidelijk, hè? Ja hoor, ik kan boogieën, maar je moet er wel wat moeite voor doen. Ik doe het even vrij vertaald, hè? En dan dat karakteristieke Spaanse accent erbij, dat maakt het nummer alleen maar herkenbaarder. En je hoorde het hier in Muziekplezier. Welkom en ik pak nu je hand en wandel verder, want we hebben nog een uur te gaan.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Hey!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Jennifer Okeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: En ook overdag de liefde voor muziek en elkaar, Tom Jones. En nu een kwartier muziekplezier. Altijd in elke uitzending van Muziekplezier. 4 platen even na 1 uur. Lekker achterover hangen. Eventueel nog een verzoekje extra indienen. Of een nieuw verzoekje als je dat nog niet gedaan hebt. Ga naar radio.mutrecht.nl. En dan hoor je straks in ieder geval een verzoek van Frans voorbij komen. Die wil Without You horen van Nielsen. Dat is mooi zeg. Daarvoor nog Elvis Presley, De Dijk, Tavares. En dit is George Ezra.
1: Kwartier muziekplezier.

0: Marie's name. Elvis Presley, en als dit Frans niet is. Hoi hoi.
1: Goeiedag Joost, hoe is het met je?
0: Nou, heerlijk om weer lekker met muziekplezier bij. Ja, ik heb in de vakantieperiode de show van Aard gedaan. En Chris heeft een mooi een aantal weken lekker hier op de stoel gezeten.
1: Ja, klopt.
0: En nu weer heerlijk om al die verzoek. Ja, ik voel me toch de verzoekverzamelaar van Radio M Utrecht, hè?
1: Ja, zeker. Ben je zeker. Doe je ook goed.
0: Nou, dankjewel. En voordat het heel erg intiem wordt hier, met alle pluimen en zo.
1: Niet meer zitten.
0: Ja, inderdaad. Eventjes een plaatje wat jij wil horen.
1: Het is de jaren 70, hè, 1970, 71, ja. Volgens mij. Want ik had hem bij mij in de jukebox zitten in de zaak.
0: Oh.
1: En dat vond ik een goed nummer. Dus dat vind ik wel eens leuk als die weer eens gedraaid wordt. Misschien dat er meer mensen zijn die daar blij mee zijn als ze hem horen.
0: Ja, en vind je dit een beetje een emotioneel tranentrekkend liedje? Of,
1: net ook zeggen, ja, in 70, 71, en toen begon ik mijn eerste snackbar in Zeist. Daar heb ik ook mijn huidige vrouw leren kennen, die inmiddels overleden is. Dus dat doet wel altijd wat als ik dat plaatje hoor. Ik draai hem thuis veel op mijn Spotify af. Dus ik dacht, nou, die vraag ik eens een keer aan.
0: Ja, dat is mooi. En het is toch lekker als je een nummer dat je al kent via de radio, via de FM hoort opeens, hè? Via een andere dimensie ook, hè?
1: Nou, misschien zeg ik iets heel geks, maar of ik nou mijn eigen muziek op Spotify hoor of hij wordt op de radio gedraaid, dan krijg ik toch een andere emotie bij.
0: Ja. Ja, zeker. Ook omdat je hem nu zeg maar aankondigt, hè, voor mij en voor alle anderen in Utrecht. En die jukebox heb je niet meer, Frans? Of?
1: Nee, helaas niet. Had ik nooit moeten doen. Dat noemden ze, dat was van Wurlitz, met die bubbels. Noemden ze het kerkje, noemden ze die. En die waren heel erg duur toen al, maar die had ik moeten bewaren. Dan kan je er een mooie auto voor kopen, maar dat is niet anders.
0: Ja, soms maak je gewoon beslissingen, ben je aan het opruimen en denk je, laat ik dat maar wegdoen.
1: Weg
0: en dat maar
1: weg doen, ja, hè? Precies. Ja, dus ja.
0: Het neemt ook veel ruimte in beslag, zo'n ding, hè?
1: Ook dat.
0: Met die nieuwe tech. Maar ja, er gaat niks boven gewoon een plaatje opzetten, hè? Dus,
1: precies. Ja. Die nieuwe plaatjes. Ja. Het komt allemaal weer terug ook, hè?
0: Zeker, ja. Yeah. Hey, Without You gaan we draaien hier in Muziekplezier. En ik wens jou een heel fijn weekend.
1: Heel vriendelijk bedankt en een fijne uitzending.
0: Oké.
1: En een fijn weekend verder.
0: Hey, dankjewel. Hoi. Ja.

0: Chosen Texas. En straks naar Gary and the Pacemakers en Wham. Op reis naar het land waar First Aid Kit vandaan komt. Die band. Ja, Klaske heeft een plaatje van die groep aangevraagd. Silver Lining kan ik alvast verklappen. Maar wat veel mooier is, is dat Klaske ook binnenkort weer naar haar familie gaat. In ieder geval naar de schoonfamilie van haar zoon.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Radio M Utrecht, muziekplezier als dat Klaske niet is. Hallo, hallo, toch?
1: Oh, hoi.
0: Hallo, niet schrikken hoor.
1: Nee.
0: Gaat het?
1: Ja, prima.
0: Nou, mooi. En jij had nog een leuk plaatje aangevraagd.
1: Ja.
0: Silver Lining.
1: Ja.
0: En dat is van First Aid Kids, toch?
1: Ja. Het is gewoon een heel gezellig, leuk liedje. Ik vind het gewoon hele leuke muziek. Ik hou ook van, ook zo'n Zweedse zangeres.
0: Aurora of...
1: Mena.
0: Ja, oh ja.
1: En nou ja, ABBA natuurlijk ook. Maar ABBA is dan wel meer en weer uit de oude doos. Maar dit is gewoon ook moderner. Leuk.
0: Ja, inderdaad. En zij hebben toch wel, First Aid Kids heeft ook wel een beetje de trend gezet voor dat soort liedjes. Hè? Er zijn er daarna meerdere gekomen natuurlijk in die sfeer.
1: Ja. Ja, en de muziek uit Zweden en Noorwegen heeft toch altijd ook wel iets, een feerieke inslag. Dus ze werken met echo's, dus dat klinkt ook gewoon mooi.
0: Ja, en daar hou je wel van die sfeer.
1: Ja.
0: Ga je er ook graag op vakantie in dat soort landen?
1: Nou, toevallig. Mijn zoon heeft een huis gekocht. Die is getrouwd met een Zweedse. Dus we hebben er wel wat mee. En we gaan in oktober naar Zweden toe. Dus dat zit misschien ook in mijn achterhoofd met het aanvragen.
0: Dat is iets om naar uit te kijken, zeg. Zo'n mooie reis in ieder geval die eraan komt.
1: Ja.
0: En hoe is het met je Zweeds?
1: Nou, Google Translate is mijn beste vriend. De schoonmoeder van mijn zoon, we hebben zo'n familie-app en dan stuurt ze ook berichten in het Zweeds in reactie op foto's die langskomen. En dan, dan moet ik altijd iets. Sommige dingen kun je wel vertalen en sommige dingen moet je gewoon even opzoeken. Dan denk je, je snapt de tendens, maar je wilt dan weten wat het is. Maar, ja.
0: Maar jij hebt de ouders van haar wel eens ontmoet al? Of,
1: we zijn er al een aantal keer geweest.
0: Mooi. Ja. En zij leren dan weer Nederlands natuurlijk, van jou.
1: Ja, en van de kleindochter, die spreekt... ze wonen nu, opleven in Guatemala, maar als ze hier komen... dat meisje gaat naar een Spaanse school, dus ze spreekt Spaans. Met de moeder spreekt ze Zweeds, met haar vader Nederlands. En samen spreken de ouders ook vaak Engels. Dus het wordt eigenlijk viertalig opgevoed.
0: Eén grote mengeling. Nu in Guatemala dus wonen ze, maar ze gaan weer terug naar Zweden.
1: Ja, ze werken in de zijn diplomaten. Dus
0: okay,
1: ze gaan weer naar een volgende plek. Dus we zijn ook dit jaar in Guatemala geweest. En volgende keer gaan we misschien elders.
0: Nou, zo reis je wel de hele wereld over met de familie, hè?
1: Ja.
0: En de First Aid Kid nu op de radio. Dankjewel dat je er even over wilde vertellen. En dank voor je aanvraag ook.
1: Oké, prima. Dag.

0: Venlo.
1: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
2: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Het la-la-la gehalte is hoog. Lekker meezingen met Bonnie Tyler. En muziekplezier is er morgen weer. Veel plezier met Pluk de Middag. En het Gouden Weekend.

0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vodafone. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio
14: M Utrecht. Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Nou, niet verkeerd toch? Dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Even de meldingen vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 16 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10. En ook 10 op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsveert en de afrit Den Dolder. Daar bergingswerkzaamheden, minder leuk. De rechte rijstrook is daar dicht. Maak je klaar voor zometeen de B-Jives. De Bee Gees. Jive Talking over een paar tellen. Let op. Daar komen ze aan.
9: Koninklijke klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de koninklijke trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
19: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag met Erwin Peters.

Talking, dames en heren. Ja, Jive Talking, The Bee Gees bij Radio M Utrecht. Ja, en ik was er... Ik was er gisteren niet. En dat had te maken met het feit dat ik een beetje ziekjes ben. Vandaag is er... was er niemand. Niemand. Chris kon terugkomen van vakantie. Maar ja, je kunt hier jongen ook een keer een vakantie. En Joost heeft al 60 programma's gedaan. Misschien hadden we het non-stop moeten doen. Dus ik had mijn gisteren ziek gemeld. En vandaag zei onze baas... gisteren zei onze baas... Ik zei, ik ben er morgen wel. Maar ja, je moet niet verwachten dat... doe lekker rustig aan. Gewoon een beetje relaxed en gewoon een live versie en zo. En ik ga dat niet doen, want volgens mij... Want zo meteen dan bevalt het hem zo goed. En zeg ja, wees altijd maar ziek. Maar... Doe het altijd maar rustig aan. Ja, ik ben Erwin Peters. Goedemiddag.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieu. De nationale nieuwe voor deze week is Sommieu met Feels Part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

Feels Like Home. Ja, sorry. Feels Like heet het eigenlijk Park Zoo. Somje, gezondheid. Bij Radio M Utrecht. Dus dit is de nationale nieuwe. Wordt ook op vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma met Edwin Meerman. Ja, en als Edwin Meerman het niet is, dan door iemand anders. Maar wel in hetzelfde programma. Mooie plaat. Is dat deze mooie fantastische. Nou, tenminste, we moeten ervan houden. Maar wat vind jij ervan? Mooie plaat, toch? Hey, dat is Radio M Utrecht. En dit

Hapelijk de plaat. Ik pak een heel bekend liedje. Ik zet het in een ander jasje, in een andere taal. Een hele andere melodie. En de taal, de tekst blijft eigenlijk hetzelfde, maar dan net in een andere taal. Als jij weet wat de originele titel en artiest is, dan mag je berichtje sturen naar de studio van Radio M Utrecht. Doe je dat onverhoopt voor de eerste keer, dan mag je dat, kun je dat doen via de gratis te downloaden app van RTV Utrecht. Heel handig, staat nog veel meer, kun je nog veel meer mee. Maar daar kun je ook bijvoorbeeld mee communiceren met de studio rechtsboven app ons. Dus op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje. Daar gaan we, ja.

0: Ik zal je vertellen.
1: Dit is de eerste keer dat ik hem zelf hoor. Dat was zo lang. Ik had niet zo heel veel tijd, maar ik denk, oh, dit is leuk. En ik had echt net zoveel als jij nu gehoord eigenlijk. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is. Hij is niet eens zo moeilijk, maar hij is. Hij lijkt wel gewoon een originele cover. Stuur dan een bericht naar de studio van Radio M. Dat kan via de RTV Utrecht app dus. Hè. En dat doe je dan via de app. Of je doet het gewoon. Omdat we al vrienden zijn, gewoon lekker via je WhatsApp naar de studio. Op zoek naar dus de originele titel en artiest. Pak even een ticket. Dan gaan we even samen met Eruption. Yeah.

Ja, ja, zie ik. Ja. Hey, vraagt Sarah. Hey, ben je weer beter? Nou, niet helemaal, maar beter genoeg. Ik kan beter hier ziek zijn, gezellig, of een beetje ziekjes zijn met jou en de anderen. Dan thuis, vind ik. Is het soms? Ja, Annelies, dat is hem. Ja, oh, ja. Nou, er komen een paar goede antwoorden binnen. Er kunnen er nog meer bij. Nou ja, dan mag ik ze meteen uitzoeken. We hebben drie dingen. Shopper, een puzzelboek en een notitieboekje. Gelukkig hebben we ook nog iets wat niet op een muur eindigt. Even kijken, ben ik er klaar voor? Zullen we nog even een... gaan we het nog doen? Nog even een... even kijken hoor, waar staat hij? Oh ja, hier staat hij. Hij is leuk. Ik vind hem zelf best... hij is best wel goed gelukt. Dus we zijn dus op zoek naar... Nee, we zijn op zoek naar de originele titel en artiest. En als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En dan heb ik je misschien zometeen aan de telefoon.

0: 3, 2, 1.
1: Ja, de rest zometeen. Nou, of niet. Maar ik denk dat die nou wel duidelijk is. Stuur je berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. En dan komt hij hier binnen. En dan mag je zo meteen misschien naar huis zoeken. Dan even iets anders. Even kijken hoor. Hoe gaat het vandaag eruit zien? Nou, het was straks even een beetje lekker. Het gaat vanmiddag. Gaan er nog even een paar spatten regen vallen, zie ik. Het wordt bewolkt. En dat geldt ook voor vanavond en vannacht. Vannacht een graad of 17. Morgen een paar spatten regen. En een graad of 19, 20. En in de loop van de middag trouwens morgen wordt het een stuk droger met maximaal 22 graden temperatuur. En dan waarschuwing voor de scheepvaart. Alle districten Zuidwest 6. Overige districten geen waarschuwing. Dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. En er staat er eentje. Ik heb er eentje van 10 minuten voor je. Dus de A2. Dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg. Nou, die is... Nou, hè? 10 minuten. Ja. Lekker bezig, hè?
2: Lukt de middag met Erwin Peters.

Ja, ach, zingen ze nou op een gegeven moment aan jam als een kip? Kip, ik weet niet, ik heb altijd het idee. Ayam, kip.

0: een knopje indrukken. Ik moet een knopje indrukken. Oh, ja, dan krijgen ze een beetje ziekjes, Bent. En nu kan ik, dat excuus aanwenden. Ja, we hebben een telefoon. Hey Jeroen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Jeroen. We moeten alleen nog even iemand ook dag zeggen, hallo zeggen. Want het is wel leuk en dat de bevrijding is misschien wel leuk. Even kijken, wat was het bericht? Vond ik zo leuk. Veel berichtjes binnen, godzijdank. Maar even kijken, Benelux Truck Festival staat er. Lang geleden dat ik naar je programma kan luisteren. Wederhelft luisteren graag naar Omroep Flevoland. En een Dronten doet het hem niet op mijn autoradio. Nou, welkom Benelux Radio Truck Festival weer. Fijn dat je weer bij je. Je hebt wel smaak, hoor ik al. Oké, van de twee. De wederhelft, nee hoor. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je zou niet zeggen dat ik een beetje ziekjes ben, hè? Dan ben ik net zo druk volgens mij.
1: Nee, maar ik ben ook een beetje ziekjes.
0: Oh ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, we gaan wel allebei zo klinken. Hoe is het?
1: Ze hebben bij mij mijn galblaas eruit gehaald.
0: Oké, jij wint. Ja, oké.
1: Okay. Oké, dat dacht ik al, ja.
0: Oh, het is wel het beste orgaan op Utrecht, volgens mij. Geilblos, krijg je dat?
1: Ja, je geilblos. Ja.
0: Als je dan een orgaan eruit wil krijgen, op zijn Utrecht, geilblos.
1: De geilblos.
0: De geilblos.
1: Het één oog gedaan, joh.
0: Dat kan geen toeval zijn, Jeroen. Dat is echt, ja, als er nog meer organen zijn met een A. En ik kan niet zo snel iets bedenken, maar nee, dat bedoel ik niet. Oh nee, ja, houd netjes, hè?
1: Je aalvleesklier.
0: Aalvleesklier, ja, even gaabloos.
1: Je aalvlees en je aalvleesklier.
0: Is een casalo? Nee, dat is geen orgaan. Ja, nee.
1: Casalo.
0: Een waandlamp? Oh nee, nee.
1: Een
0: waandlamp.
1: Een
0: poordenwerk. Ja, er moeten veel A's zitten. La table, slorpzak. Ik vind het zo mooi. Ja. Als dat gebeurt, dan klink ik nou niet overtuigend, maar goed. Waarom wel,
1: ben
0: je
1: Utrechter?
0: Nee. Jij? Oh.
1: Ja.
0: Oh, dat wordt het heel gênant. Twee van die gasten die helemaal niet hebben toch van nadoen. Oh ja.
1: Nee, wel. Ja. Ik ben boer in de Bakkenstroom.
0: Oh, dat kan geen toeval zijn. Als je in de Bakkenstroom bent geboren, ga je geilblos eruit. Ja. Of niet?
1: Dan gaat ook je aalvleesklier eruit.
0: Ja. Ja, ik hoop eigenlijk ook een beetje dat je zo meteen ook het goede antwoord hebt, ja?
1: Dus, Dat komt. Dat komt bij die Rotterdammer vandaan.
0: Oké, okay, komt. Ja, dan gaan we even nog even luisteren. Ik vond hem wel leuk, ik vond hem geslaagd. Oh, dat is niet
1: zeker.
0: Vooral het begin. Ja,
1: het begin is leuk.
0: Net zoals met het programma. Het begin is leuk, het eerste liedje en daarna wordt het snel. Oké, okay. Komt-ie, ja, even luisteren. Gaan we, ja. Doe maar mee, Jeroen. Oh ja. Ik ga op los. Ja. Nou, even klein zitten.
1: Wat zit je nou uit je gaalblos te spijten?
0: Nou, dat komt hij, ja. We've been waiting for it all those months. When I just refuse to go. Even luisteren naar een liedje, hè? Even.
1: Ja.
0: Ik heb muziek laten redden, hoor. Nee, maar doe maar gewoon lekker, hoor, Jeroen. Je hebt geen gaalblos in je. Iedereen zonder gaalblaas, met zonder magen. Het refreintje doen we nog wel even. Iedereen ook met zonder gaalblaas, ja. Ik vond het best goed gelukt. Komt-ie, hè? Nou, oké. Komt-ie.

0: Ja, dat is genoeg. Oké. Ja, de man zonder galblaas. Met een hoop humor en een hoop energie. En ook met het goede antwoord. Die gaat zeggen, het is... Jeroen? Ja? Oh, sorry. Oh, ik heb het verkeerd. Ik recht weg. Ik had de verkeerde schuif open. Ik denk, oh nee, hij is al hier. Oké.
1: Nee, het gebeurt bij jou altijd.
0: Ja,
1: nee,
0: dat is waar.
1: Gerard Cox, Jochie.
0: Gerard Cox en...
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja! We hebben een winnaar, ja.
1: Winnaar.
0: Gewoon Ronsal, ja. Hier is hij. Nou, niet te wild doen, hè, want ik wil niet... Waar zit die galblaas eigenlijk? Ja, je lichaam, niet meer bij jou, maar... Waar? Ja,
1: waar zat die eigenlijk?
0: Ja.
1: Ja, die zit een beetje net een beetje om die ribbenkast.
0: Ja.
1: Middenvoor.
0: Oké, kan ik hem voelen ook? Als je hem nog hebt, dan voel je hem.
1: Nee, je voelt hem niet. Nee.
0: Oh, oké. Ja, tenzij hij zo groot is, maar dan weet je ook... Dan moet hij eruit, zoiets. Ja. Maar ja. Hoe voel je? Gaat het goed? Wanneer is het gebeurd?
1: Dat is een maand geleden gebeurd.
0: Oh, maar je klinkt daarvan, dat valt nog wel even tegen.
1: Nu. Ja. Dat valt toch nog wel even tegen. Want je lever blijft maar gal produceren. En wordt niet meer opgeslagen in je gal. Dus het loopt zo... En zo loopt het.
0: Oké. Okay. Ik vind lekker gaalblaas. Ja, het hoort er wel bij, ja. Ja, oké.
1: Okay. Ja, gaalblaas.
0: Gaalblaas. Nou, Hé,
1: hey, mooie gaalblaas.
0: Ja, mijn prijsjes. Kom, ja. Hou je vast. Hou je vast, een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Ja, was heel snel.
1: Zo, dat was heel snel. Ja, ik heb helemaal de strandbal niet gehoord. Godverdomme.
0: Strandbal? Hebben jullie nog die strandbal?
1: De strandbal. Het is weer voorbij die mooie zomer. Kun je lekker thuis binnen met die strandbal gooien.
0: Even kijken.
1: Nee hoor, doe maar een shoppertje.
0: Doe maar een shoppertje, dat klinkt als een supertje met...
1: Ja. Of de Radio M, Koele Coolbox.
0: Coolbox, goed, rijk gevuld.
1: Koele Coolbox.
0: Met name alcohol. Ik ga even kijken of ik nog zo'n dingetje voor je kan regelen. Gaan we het origineel draaien van Gerard Cox?
1: Ja. Doe maar een shopper. Want daar heb ik er al drie van.
0: Ja.
1: En die vind ik zo makkelijk.
0: Nou, huppatee. Blijf hangen. Ik ga jullie adres geven nog noteren. Gaan we even het origineel draaien.

0: grappig. Nou, Jeroen, ik heb Jeroen van net nog aan de telefoon. Wat heb je nou nog meer? Wat moet er nou nog meer uit, zei je?
1: Wat er nog meer uit?
0: Alvleesklier moest er nog uit, zei je?
1: Ja,
0: je
1: moet ook nog uit.
0: Oh ja, jij zei, ik vroeg al bij 63. Ik denk, geloof ik helemaal niet. Maar als je er doorgaat, dan geloof ik het wel een beetje. Maar, en is dan alles eruit of niet? Of dan, och. Is dan er klaar?
1: Nee, dan is het klaar.
0: Oké. Okay.
1: Meer kunt ze er niet uithalen.
0: Oh, let op. Bij jou wel, heb ik het idee. Ik weet het niet hoor, maar... arme jij.
1: Nou, een alvleesklier maakt insuline je aan. Hè? Dus, je wordt al absoluut ook diabetes. Maar ja goed, dat was ik al.
0: Oké, nou, ik weet je... Ach, echt. We buiten de uitzending om nog even verder klagen. Nee, maar heel veel sterkte, man. Wat zul je hebben, zeg. Radio Jack and Jill bij Radio M Utrecht. Hadden we geschreven voor radio bestond. En hij zei ongeveer... Hey, ik neem het nummer gewoon lekker zelf op. Ik geef het niet aan radio. Dus dan krijgen... Dan krijgen Jay Parker Jr. en Jack and Jill. En dus ben het gewoon... En radio... Nou, mand.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Oké. En dan de verkeersinformatie. Ja, en er staat er eentje. Dat wil zeggen eentje vanaf 10 minuten. Dat is A27 Gorkum richting Utrecht tussen Hagestein en Houten. Door een aanrijding, daar is de afrit dicht en zorgt voor 13 minuten vertraging.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Hey!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Hey, Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Pluk de middag met Erwin Peters.

zeg maar ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. The Middle of the Road bij Radio M Utrecht. En The Talk of the Town. En goedemiddag. Er zijn klusjes. Ja, wat de vraag is eigenlijk. Wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Vanmiddag ben je iets leuks aan het doen. Er zijn, nou ja, hoe is dat? Er zijn ook van die klusjes die op zaterdagmiddag doet, hè? Omdat ze kijken al 6 dagen aan. Zo'n kastdeurtje, weet je wel? Zo'n kastdeurtje een beetje scheef hangt. Of een lampje dat moet worden vervangen. Oh ja. Het plankje dat even opgehangen moet worden. Dat wordt even is gevaarlijk, hè? Dat even ophangen. Even. Want dat woord even is echt wel link. Want even een plankje ophangen. Dat blijft de muur. Dan blijkt die muur, die blijkt hol. Weet je wel? Even ophangen. De plug die is verkeerd. De boor is leeg. En om 4:30 staat er nog. En om 4:30 is er nog steeds geen plank. Ja? Ken je dat fenomeen? Maar heb je wel 3 keer in de bouwmarkt gestaan? Hè? Wat is jouw even van vanmiddag? Wat ga je vanmiddag doen? Laat het horen.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Radio M Utrecht. En je luisterde naar Linda Ronstadt. Een ronde set. En It's So Easy. En daarvoor hoorde je de Lighthouse Family. En So High. Hi. Hi. I'm Evan Peters. And you're listening to De Middag. Het was, klusjes. Dat zijn klusjes. Er wordt veel gedaan. Wat ben je doen op deze zaterdagmiddag? Ga je nog iets leuks doen? Hè? Het is bijna 3:30. Even de balans opmaken. Wat zou je om 2:00 gaan doen? En waar ben je dan nu? Want dit is nou precies het tijdstip. Hè? Het is het tijdstip waarop een plan kan veranderen van... we gaan straks nog even fietsen naar. Zullen we eerst nog even koffie doen? En dan, dan weet je eigenlijk natuurlijk genoeg. Toch? Dat gaat vaak heel anders dan je denkt. Riekie die zit aan de keukentafel. Koffie, thee, bloemen erbij. De visite is net weg, 48 jaar. En geboren. Nou, gefeliciteerd. Wat leuk. En dan hebben wij nog... Oh ja, het kan zijn dat je onderweg bent. Hè? Onderweg naar familie of naar een winkel. Even ergens kijken. Ken je dat fenomeen? Gewoon even ergens kijken. Dat vind ik ook zo'n formulering. Hè? Vooral in een woonwinkel. Ja. In een woonwinkel ga je alleen even kijken. En 2 uur later sta je dan met een lamp. 3 kussens en een mand die niemand nodig had bij de kassa. Maar je hebt niks gekocht hoor. Nee, alleen even gekeken. Nou, ik wil ook even luisteren. Naar bijvoorbeeld Teddy Swims bij Radio M Utrecht. En Break Up in Reverse.

0: Gringole. Simon en Garfunkel. En My Little Town. En dan die wette verjaardagen. Ja, of weerbericht, ook goed. Zullen we even verven? Vaak, nou, soms. Misschien wat beter nog. Vanmiddag, later vanmiddag, dat zou rond, hier staat dat om 3:30. Nou, om exact 4:00 in, hoor. Dat gaat spatteren. 0,3 mm staat er. Dat blijft wel even doorgaan. Gewoon een beetje spatteren. Er wordt een graad of 18. Vannacht een graad of 17. Morgen begint ook met een paar wat... nou, een beetje onweerkammer zelf, zie ik hier. En wat spatregen, wat wolken. Maar morgen, later in de middag, dan klaart het op. Oh, nou, klaart het op, laat ik het zo zeggen. Meer dan wanneer het bewolkt is. 21 graden, af en toe stukjes om. Ja hoor. En dan verkeersinformatie. Zo meteen spelen we trouwens het spelletje 3 voor 4. Hè? 3 platen met 1 overeenkomst. Dit eerst. En dit is de A1. Dat is Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld. Daar is een vertraging van 15 minuten.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Wat een leuk liedje blijft dat toch. Heb je ook daarna heel mee te zingen? Een vers kopje. Precies dat. Met dus alles kan een mens gelukkig maken. Bij Radio M Utrecht van René Froguera. Ik heb geen idee waarom ik elke keer dat Frans accent doe. Maakt niet uit. 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Die overeenkomst die kan in echt alles zitten. Dat kan hetzelfde woordje in de titel. Dat kan in de artiest. Aan jou om daar achter te komen. En als je denkt te weten wat de overeenkomst is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Zo simpel is het. 3 platen. Met één overeenkomst. 3 platen. 3 aanwijzingen noemen we dat. En dit is aanwijzing nummer 1.

Ja, ik had bijna de titel weergegeven. Af en toe heb ik die neiging. Het is aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. En dat zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. Nou, als je denkt te weten tijdens de eerste, even kijken. Nou, of tijdens de tweede. Als je denkt te weten wat de overeenkomst is tussen die 3 platen, terwijl je er maar nog 1 kwart hebt gehoord, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dit is aanwijzing 2.

Als aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken? Dit is aanwijzing nummer 3. App hem dan naar de studio. Rechtsboven van de app. App ons. Komt hij hier binnen. Tot zo.

0: Wat een plaat blijft dat toch ook. Het is toch ook gewoon, het is toch ook gewoon fantastisch. Boom. Nee, we gaan niet zeggen welke het is. Alsof niemand dat weet. Maar goed, onderdeel van het spelelement. Ja, oké. Okay. Ja, het spelelement wil ook zeggen dat we iemand gaan bellen. Ja, wow. En wie zou dat zijn? Oh, luister ook zo meteen hier. Oh, ja, terug in het klussen, Manfred, jongen. Toch, succes. Ah. Oh, wacht. Oh, dat is mijn cue zeker. Oh, ja. Oh, we gaan even bellen. We gaan even bellen. Vergeef me een beetje. Ik ben eigenlijk ziek. Een beetje. Maar ik wilde toch komen. Zal er gewoon verder. Niemand de rest wil hoor. Ja. Zijn er bijna, hoor. We gaan gewoon even iemand bellen. Ik weet niet of iemand zou gewonnen hebben een tijd geleden. Of, ik pak gewoon. Ik pak een beetje blind. Ik pak een nummer. Kost mij nog behoorlijk wat veel moeite hoor. Want een beetje discalculatie. Oh nee, hè. Oké, okay. En dan gaan we nog weer. Ja, ik heb hem nou hoor. Sorry hoor. Langere liedjes doen. Nee, want dan word ik nog langer van stof. Dus. Oh, we gaan bellen met een mogelijke winnaar hier. Ja, zie je dat toch? Gewoon zitten, twee surprise. Ja, oh, 50 pop, pop, pop, pop. Als ik niet ben, ben ik nog irritanter volgens mij. Oké, dan gaan we, heb ik het goede nummer. Oh, we gaan bellen. Oh, wat zou ze kiezen? Zo samen met haar kanarie Hans en een man Piet. Sorry, Hansom. Oké. Okay. Ga niet nog een keer in start, hoor, dat liedje. Oh.
1: Dat is Santa.
0: Oh, dat is Santa. Dat verstond ik nog net. Met Samantha, denk ik, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, nee, je nam me op en je begon meteen te praten. Met Santa, dus ik denk, oh, het is kerst. Maar ik miste even, ik mis sowieso veel hoor. Maar ik miste dat even. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Stoor ik?
1: Nee hoor, nou, ik was eigenlijk aan het winkelen. Dus er is waarschijnlijk een beetje lawaai om me heen.
0: Oh nee hoor, niet zo erg als ik kan maken. Ik denk, oh, vind je het wel leuk dat ik bel? Je had een oplossing ingestuurd, nog niet geven.
1: Ja, klopt. Ja, ik zat net in de auto.
0: En ja, net nog.
1: Ik
0: probeer
1: altijd mee te doen met de 3 voor 4.
0: Ja, dat weet ik,
1: maar
0: ja.
1: Dan ben ik altijd afgeleid en dan hoor ik maar 1 plaatje en dan weet ik het niet. Maar in de auto hoor ik ze wel alle 3. Maar dan kan ik normaal niet typen. Maar ik was net op mijn bestemming aangekomen. Dus toen kon ik het wel eventjes doorgeven.
0: Oh, mensen hebben bij mij, als ik jou hoor, haal adem, haal adem. Ja, ja, ja. Oh, nou weet ik het. Oh, nou weet ik het. Het regent buiten, dames en heren. Ik zie regen vallen hier. Oh, ja, oké, okay, ik zou ook rustiger proberen. Misschien moeten we samen zo'n klasje gaan beginnen. Of in zo'n klasje gaan. Rustig. Hallo, Samantha. Hallo.
1: Hallo.
0: Hi. Gewoon, weet je dat het wel werkt? Ik bedoel, ik heb een zoontje van 8. En die is al hyperpieper. En papa gaat dan spiegelen. Of is het andersom? En als het dan later wordt, rond zo'n 8 uur... Dan moeten we toch weer richting bed. En dan heb ik geleerd. Dus echt, hoe krijgen we nou rustiger? Dan gewoon alles in slow motion. En de stem lager. Bewust lager. En bewust langzaam bewegen. Nou werkt.
1: Oké, nou, mooi.
0: Werkt het nu ook al?
1: Ja. Nou, bij mij niet. Maar...
0: Oké, nou wacht maar, 5 minuten. Maar dat komt meer omdat ik slaapverwekkend ben. Even kijken, nou, dag of dat. Waar sta je te winkelen? Wat ga je doen?
1: Ik ben nu bij de kringloopwinkel.
0: Oh, is leuk. Vind je het leuk?
1: Ja.
0: Oh, ik
1: vind het wel leuk.
0: Ja, nou,
1: even schummen.
0: Ja, mijn vriendin. Ex-vriendin. Ja, die vond dat. Die haalde dat van allemaal. Ja, leuk ook. Wat is jouw favorietje? Of maakt het niet uit? Of ga je niks kopen?
1: Nou ja, dat ligt er aan wat ze hebben. Je moet net ergens tegenaan lopen.
0: Ja, nou, ik weet het. Er zijn heel veel kringloop waar je gewoon letterlijk ook tegen dingen aanloopt. Want het staat helemaal vol. Maar ja. Nou, leuk. Ah, je komt altijd. Het is een soort van die andere winkel, weet je wel, met die A. Die, weet je wel, die goedkope winkel.
1: Ja.
0: Vind ik bij kringloop ook altijd. Altijd.
1: Als ik dan moet je ook tussen de mensen doorzwemmen.
0: Oh, echt?
1: Ja, bij die winkel ben ik net op geweest.
0: Ja, het kan geen toeval zijn. Oké, en heb je een vast repertoire? Want welke andere winkel komt er ook nog? Of niet een soort winkel? Heb je een rijtje winkels, dus eerst die en dan deze en dan nog zo'n andere variant?
1: Oh nee, het was meer dat ik toevallig in de buurt was en ik wou toch eventjes naar buiten.
0: Ik was toevallig in de buurt. Oké, nou mooi. Dat is een mooi toeval dat je het in de buurt hebt. Ga naar buiten en dan voor je het weet, dan sta je in de winkel. Nou, en voor je het weet hang je aan de telefoon met een radiopresentator voor het spelletje waar je mee hebt gedaan. Het spelletje 3 voor 4 midden in de winkel. En dan sta je in de winkel, hoef je niks voor te betalen, want je kunt ook nog een prijs winnen. Zeg maar, wat is de overeenkomst tussen de 3 platen?
1: Het waren vrouwennamen, alle drie.
0: Juichen in die winkel, ja. Ja. Dames en heren, ja, op de hele afdeling. Oh, mag even uw aandacht, ja. Goed, sorry Samantha. Even kijken, je mag kiezen. Even kijken. Een shopper, die zou nu misschien handig zijn. Want ik ga altijd denken, even kijken, even een klein dingetje kopen. En dan kan ik daarna, ik ben een impulsaankoper.
1: Ja, maar die heb ik bij me.
0: Ik denk wel, oh, die van ons?
1: Ja.
0: Ah, kijk, ja. Oh, jij bent Emma winnaar. Wil je er twee hebben? Want dan hebben allebei de kanten kunnen mensen dan zien. Een shopper of een puzzelboekje of een notitieboekje.
1: Doe maar een keer een notitieboekje.
0: Oh ja, ik had gedacht dat die nou voor nog een shopper zou. Maar maakt niet uit hoor. Ja.
1: Nou, de sokken zijn er zeker niet.
0: Nee.
1: Dat is jammer. Die zitten wel heel lekker.
0: Ja, ja. En weet je dat ik ze nog helemaal niet heb? Oké, okay, nou, weet je, wel de shopper. En tegen die tijd dat je weer mee mag doen, dan wordt het wat kouder. En dan mag je vast, dan zijn het vast wel het sokken. Maar dan moet je weer kiezen tussen de sokken en het weerstationnetje.
1: En wat weerstationnetje heb ik
0: al? Oh, nou, die sokken komen ook wel goed. Nou, blijf even hangen, ga even je adres noteren. En geef niet te veel.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en de gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, en dan voor niks dit muziekje ingestart. Want ik wil net iets zeggen, dat denk ik ook maar. Ik zie geen melding op het scherm. Zometeen nog meer muziek. Olivia Newton-John onder andere komt eraan. Bij Radio Utrecht.
13: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Hey!
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Pluk de middag met Erwin Peters.

goede plaat is dat, hè? Bij Radio M Utrecht hoorde je de Eagles. En ik heb, ik ga nooit naar concerten, maar ik heb ze twee keer live gezien. Eén keer in Rotterdam, in Ahoy Rotterdam. En echt, ja, weet je, live. En dan met zoveel mensen en dan echt gewoon zo goed. Jongen. En zelfs op de radio is ook nog goed. Dat geldt ook voor Olivier Newton-John, Physical, ja. Bij Radio M Utrecht, goedemiddag, derde uur, plukt inmiddag.

Het is Alex Warren bij Radio M Utrecht. Een leuke plaat al. En de Forever Dream, daarvoor hoorde je The Drifters. Waarom doe ik dat met de Engels, Frans accent? En we zitten Left End For Me. Dit is Pluk de Middag bij Radio M Utrecht. Hoe ziet jouw middag eruit? Nou wil ik eigenlijk niet meer weten wat je van plan was. Maar nu wil ik eigenlijk min of meer de uitslag. Ja, de uitslag. Wat is er van die middag terecht gekomen? Dat ben ik wel benieuwd naar. Ben je inderdaad gaan wandelen? Is die schuur opgeruimd nu eigenlijk? Zit je bij die verjaardag? Of ben je vanaf 2 uur gewoon succesvol voorkomen dat er überhaupt iets gebeurt? Dat laatste is op zich ook wel best wel een prestatie. Ja, moet ik eerlijk zeggen. En dan, dames en heren. De volgende artiest in ze line-up bij Radio M Utrecht, dat is een dame. En die dame, zij mocht eind jaren 60 vanwege gedoe met de Britse fiscus. En ik wou zeggen ficus. Bij de Britse fiscus, bij de Belastingdienst, mocht ze een tijdje niet in Engeland werken. Dus wat deed ze? Toen trad ze veel op in het buitenland. En in Italië, daar

zong ze La Vita. En Norman Newell, zo heet man, die maakte daar een Engelse tekst van. Het is uiteindelijk ook een van die liedjes waarmee ze haar optredens afsluit. En dat is ook wel een mooie reactie op haar belastinggedoe. Let maar op. Dat zing ik mijn leven niet wel ergens anders. Maar niet alleen daar bij optredens. Optredens ook vooral bij K-festivals. Weet je wel? Dat dit.

Doe maar bij Radio M Utrecht. En ja, sinds een dag of twee. Dat zijn leuke liedjes. Dat was Shirley Bassey. Dat is zo leuk, Shirley Bassey. Zometeen, ook over leuk gesproken, hoor je bij Radio M Utrecht. Ten Sharp met You. En dit is Creamfield & Cook. And Don't Tell Me Loose.

0: viel een koek. Weerbericht. Die wettervoorspellingen. Zullen we hem even verversen? Want ja, hier vielen het nog steeds. Even een paar spatjes regen. En dan sta je dan met je hoortenboek. Niemand die dat ziet. Even kijken, het wordt vandaag nou, graad of 18 nog. Het valt wel spatten regen. Vanavond iets meer regen, maar het valt allemaal mee. Vannacht een graad of 17. Morgen overdag wordt het langzaam droog. En dan wat wolken en een stukje zon. En geloof het of niet, maar toch nog 20 à 21 graden Celsius.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Zo,
1: wat een hit was dat.
0: Ten Sharp.
1: En You bij Radio M Utrecht. Ja.
0: Grappig.
1: Heel grappig. Maar sommige zaterdagmiddag, die hebben... Ja, die hebben niet echt een heel duidelijk eindelijk, hè dat? Je gaat om 3 uur even bij iemand langs en dan komt er wat te drinken, dan komt wat te eten. En iemand zegt, ja, blijf anders gewoon. En in één keer moet je ergens om 19:30 een bericht sturen van, het wordt iets later. En bij mij gebeurt het ook altijd, moet ik eerlijk zeggen. Dat is altijd als ik denk van, even wat drinken, weet je wel, even naar de stad toe. Heel eventjes. En uiteindelijk dan wordt het een, dan wordt het midden in de nacht zoiets, ja. Nou, wat ben je aan het doen vanmiddag? Dankjewel voor je reacties. Wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Ga je nog iets leuks doen? Of is het al voorbij? Of doe je helemaal niks? Dat kan natuurlijk ook. Even kijken, wat wordt er gezegd? Dat de reacties... waar ga je vanmiddag doen? Sera, die heeft verstandig bekeken. Zo weinig mogelijk energiepeil te laag. Dus rustig opbouwen. Zegt ook nog... jij voelde je vandaag iets beter dan gisteren? Jawel. Wel iets beter. En iets beter, ja. Soms kun je dan maar beter aan het werk gaan dan thuis ziek wezen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dus daarom ben ik hier ook. Hier kan ik tenminste ziek zijn met muziek erbij. Marion Brouwer die is ondertussen de tuin weer winterklaar, man. Echt waar, winterklaar. Oh, hebben we al pepernoten gezien, bedenk ik me nu. Dat is een beetje het teken dat de zomer afgelopen is. Zij is ondertussen dus de tuin winterklaar aan het maken, zegt ze. Wij schrijven ze. En daar meteen achteraan vooral nog iets. Ja, dat is tenminste een eerlijke taakverdeling. De buitenkleed afgespoten, kussens naar binnen. De tuin zet onder het zeil en binnenkort gaat de camper weer aan. En dat doet al alles, maakt thuis alles winterklaar. Marion die zegt waarschijnlijk, ja prachtig schat, dan kunnen we weg. En Jonna Kleistra die is naar de kapper geweest. Koep knippen, late lunch, een leuk lunch en verder geen vaste plannen. Oké, en dat is een keurige zaterdag. Je haar zit goed. En vanaf daar kan eigenlijk meer misgaan, toch? Jaap van Nes die zit inmiddels op dag 6 van een fietsvakantie. Oh, rustiger. Op een fietsvakantie, bij het dyslectisch in Duitsland. En hij heeft er een foto bij. Fietsen. Mooi weer, prachtige omgeving. Af en toe stoppen voor iets leuks. Of voor iets groots. En wat is dat? En dan krijg je dan de grote bak, van die worsten misschien wel. Oh, dan heb ik honger. Dat is een goed teken dat ik honger heb. En af en toe stoppen dus. En Jaap noemt dat fietsvakantie. Ik noem dat gewoon koffie drinken met verplaatsingen ertussen eigenlijk hoor. Ines Gomez, den Oude, die houdt het nog iets overzichtelijker. Heerlijk lezen en pizza's eten. Ja, kijk, dat is geen schama. Dat is geen schreeuwen. Wat zeg ik nou?
0: Oh mijn god, misschien moet ik gewoon muziek gaan draaien. Geen schema, geen stappenteller, gewoon een boek en gesmolten kaas. Ja,
1: pizza's. Ingrid van Schaik die gaat lekker, bankzorgen regelen. Schrijft ze, ik bedenk me net, dat is ook fijn, dat ik mijn belastingaangifte nog moet doen voor 1 september. Is altijd, ik vraag altijd, serieus, altijd voor, uitstel aan tot 1 september. Dan denk ik, En uiteindelijk gaat het dan, hoe laat denk je dat hij de lucht in gaat? Het is 31 augustus, 11:15 s'avonds. Bankzaken regelen, ingepakt tussen haar poezekinderen. En ze was vanmorgen om 7 uur al bij de Kaufland in Kleve. Om 7 uur, ik wist niet dat Duitsland al zo vroeg over was, moet ik eerlijk zeggen. 7 uur, ik wist niet. Ja, ik wist niet. En dan Jolie Muur, die vat haar hele zaterdag samen in 1 zin. Slaap hangen en lullig kijken. Ja, niks dus. Kijk, ja, dat is een planning waarvan ik eindelijk eens denk. Dat is haalbaar, voor mij ook.

Oké, Mario van Nieuwkoop. Dankjewel voor je appje. Je hebt helemaal gelijk. Ze zegt, wat is deze meneer irritant vanmiddag? Ik dacht, ik zat net... Ik ga gewoon muziek draaien. Een beetje ziek en ik denk, ja, ik wil er toch iets van maken. Ik kom niet uit mijn woorden. En ik denk, och, waar ben ik mee bezig? Dus, Mario, dankjewel voor de tip. Dat weet ik wel. Je hebt gelijk. Dit is Radio M Utrecht. Plus RSB in a range. Langzaam. Fruitmantel is ook leuk geweest, Mario. Maar the way it is.

0: Nou, Yvonne de Vries.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Zometeen zegt hij van, nou, oh, hou op met het gehyper en dan praat het over jezelf dat je ziek bent. Zometeen wordt er helemaal niet gepraat. Nee, zometeen Edwin Meerman bij Radio M Utrecht. En dan is het de zomer van de jaren 70. De summer in the 70s. Non-stoppen door de vakantietijd van 1970 tot 1979. Nou, morgen, pluk de middag. Veel plezier.

0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: en het toedeloe. Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Het Gouden Weekend. Summer in the 70s.

0: Summer in the 70s.
1: Welkom in het Gouden Weekend. Vandaag non-stop nagenieten van de zomers in de jaren 70. Een reis door de tijd met een platencover vol muziek. 1970.

zomerstormen waarmee de weersomslag gepaard ging, hebben de badgasten langs onze kust niet veel anders geboden dan het gezicht op de woeste golven van een hoge Noordzee. Velen maakten er toch nog wat van door bij eb een frisse strandwandeling te maken. Want binnen zitten kniezen is ook niet alles. Dolle pret beleefden alleen sommige viervoeters. 19...

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. samen met KWF.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attents met ds.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Het Gouden Weekend. Summer in the 70s.

0: Summer in the 70s.
1: Welkom in het Gouden Weekend. Vandaag non-stop nagenieten van de zomers in de jaren 70. Een reis door de tijd met een platencover vol muziek. 1975.

Sedert 1948 is het niet meer zo lang achtereen zo warm geweest. Bij tropentemperaturen van boven de 30 graden waren bikini en zwembroek favoriet. De zomer van 1975 zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste sedert in de beeld begonnen werd met klimatologische waarnemingen.

0: 1979.
1: In Zandvoort praten we met de heer Paap. Hij is voorzitter van de Vereniging van Strandpachters. Hoeveel slechter is 1979 dan andere zomers?
2: De laatste zomers herinner je natuurlijk het best. En 78 was niet zo best. 77 was nog slechter dan 78. Dus als 79 dezelfde kant op gaat, dan zit je met drie slechte seizoenen. Ja, en dan wordt het wel bijzonder moeilijk om dat te gaan overbruggen.

was Summer in the 70s. Een vlucht in het verleden naar de vakanties van de jaren 70. Morgen, deze week van 1981. In een zomers gouden weekend op Radio M Utrecht.

0: bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten. Radio M.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak door midden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En dat was een lekker ontspannen begin, vind je niet? Met de Commodores en Easy. Goedenavond, het is zaterdagavond. Misschien ga je dit programma wel beleven met een klap onweer, wat regen. Of misschien is het gewoon wel rustig buiten. Binnen is het in ieder geval fijn en rustig. Want de liedjes zijn mooi en lief. Vanavond in mijn tas Claudia de Breij. Ik heb Peter Sarstedt voor je meegenomen. De Hollies ga ik voor je draaien. En ook een liedje over vriendschap komt vanavond voorbij. Nou, even een kleine greep aan wat komen gaat. En laat het verder maar over je heen komen. De mooiste liedjes over de liefde.

voor jou. En ik hoop dat je lekker aan het genieten bent deze zaterdagavond van al die mooie liedjes die één ding met elkaar gemeen hebben. De liefde. En wie er ook over de liefde zingt is Whitney Houston. Je gaat horen The Greatest Love of All.

shoulder. She said, tell me all your trouble.

Fool to Cry, The Rolling Stones. Terwijl je toch af en toe wel reden hebt om te huilen. En dat mag er natuurlijk ook zijn, hè. Je luistert naar Radio M Utrecht. En als je die tranen hebt gelaten, dan weet je ook dat het leven weer een klein beetje beter kan worden. En dat wordt bezongen in Dagen dat ik je vergeet, van Cadans.

prachtige metafoor voor een nieuwe liefde. Alsof de wereld weer helemaal opnieuw gaat draaien. A Whole New World hoorde je. Peabo Bryson en Regina Bell. Zometeen het verhaal van Mary McGregor hier op Radio M Utrecht. Zij heeft een groot liefdesprobleem. En misschien weet jij de oplossing wel. Maar eerst hoor je Phil Collins met A Groovy Kind of Love.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou? En ze heeft ook nog zoveel mooie andere liedjes gemaakt over de liefde. Een kleine tip om die ook eens een keer te gaan beluisteren. Ze doet dit jaar trouwens ook weer de oudejaarsconferentie. En daar kijken we natuurlijk ook naar uit. Een liedje over schuilen brengt mij al snel bij vriendschap. Want bij vrienden kan je heel vaak ook schuilen. Je gaat luisteren naar Dionne Warwick & Friends. Zoals Elton John, Gladys Knight en Stevie Wonder. En zij zingen That's What Friends Are For.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar. Daar stonden oude auto's op, maar hij droeg half lang haar. Ze hadden het zo goed, ze hoefden niets te laten staan. Hij deed

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Feels Part 2. Somnieu. Feels like home. Nationale Nieuwe voor deze week is Somnieu met Fiels, part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.